info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

good to me. And I really don't see why it's so hard to be good to me.

0: RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september, vanaf 1 uur 's middags.

Deze zomer sluit je af in de Krimpende Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

info. Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Wees niet bang. Dag luisteraars, wees niet bang. Dat is het thema van de muzikale voorstelling tijdens de 10 dagen in Schoonhoven. En wel op maandag 24 augustus. De voorstelling wordt verzorgd door Bastiaan Ragas, bekend als zijn rol als Petrus in de afgelopen Passion. Wees niet bang is vol verhalen, muziek, humor en herkenbare vragen. Ragas neemt de toehoorders mee in de roerige tijd waarin we leven. De avond tijdens de 10 dagen is voor iedereen een avond om te luisteren, te lachen, stil te staan en met nieuwe gedachten naar huis te gaan. De bijeenkomst vindt plaats die maandag 24 augustus 8 uur 's avonds in het Springenpark in Schoonhoven. Toegang tot het gebeuren is gratis.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wilde gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven.

0: Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Autoverhuurbedrijf D-Spec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur D-Spec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
3: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een alfacursus in Schoonhoven. In Schoonhoven gaat op donderdag 10 september weer een alfacursus van start. De cursus is bedoeld voor volwassenen vanaf 20 jaar. De 10 gratis bijeenkomsten worden georganiseerd door diverse kerken in Schoonhoven. Meld je nu aan via alfaschoonhoven@gmail.com. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: En TV Kribben de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Kribben de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op.

0: op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels? En bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer. 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de Provincialeweg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: Sofia.
1: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door een grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
3: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
2: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
4: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
2: En de estafettemannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën.

0: Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, wat misschien werd op me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Info. Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom, de expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
3: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
2: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandiger signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
4: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
2: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Hey Jan, wakker worden?
7: Hé, wat?
6: Is je auto nu al klaar?
7: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
6: Oké. Okay.
7: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+, en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag, zaterdag 12 september.

0: info.
1: Een leuke activiteit in het Zilvermuseum. Dag luisteraars, op dinsdag 18 augustus is er weer een kinderworkshop in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Onder begeleiding van de goudsmid maak je dan je eigen sleutelhanger. Kijk voor alle informatie op de website zilvermuseum.com. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvknippendewaard.nl. Alvast bedankt.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
3: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
2: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
4: 32 inches of rain in Lapahoehoe. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
2: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
6: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.

0: Elton John die harten breekt, kan me niet voorstellen eigenlijk hoor.
1: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong. Goedemorgen, Krimpen en Waard.
2: Goedemorgen.
0: Een hele goede maandagmorgen. Jawel, maandag 17 augustus. 7 over 9. U bent weer afgestemd op Goedemorgen, Kippenwaard. En dit is de laatste keer dat ik het overneem van Gert van den Berg. Volgende week is Gert er niet. Dan neemt Adrie Ouders het over. En die week daarna is hij weer helemaal terug. Maar goed, ik neem het nog één keer over. In de reeks van 5 maandagochtenden dat ik dit programma met plezier heb overgenomen. En we zijn er nog tot 12 uur met informatie uit de regio. En lekkere, gezellige muziek voor bij de koffie of wat dan ook. Wat u ook aan het doen bent. Nou, het is een groot verschil met vrijdag, hè. Vrijdag was ik vrij. En toen lag ik in het zwembad in Gouda. En ja, het was 4, 5 keer per uur in en uit het zwembad. Eventjes liggen en dan weer in het zwembad. En als je nu kijkt naar buiten, het is, het is nu wel weer opgeklaard hoor. Maar 6:15, toen stond ik op. En het was ontzettend donker. Dat viel me ook al een beetje tegen vergeleken met de afgelopen maandagochtend. Dat ik om 6:15 opstond. En toen was het veel lichter. En nu was het een stuk donkerder. Het was bewolkt. Het was regenachtig. Er is flink hard geregend heeft het afgelopen nacht. Dus het is wel net alsof je weer vanochtend de gordijnen opreed. En het was herfst. Nou, niets is minder waar. We leven op 17 augustus. Ja, deze week is het wat wisselvalliger dan de afgelopen weken, maanden kunnen we wel zeggen. Eindelijk valt er wat regen naar beneden. En dat kan de natuur wel goed gebruiken, zeg maar. Dus ja, het is wel weer goed voor de natuur, die regen. En we moeten er even doorheen bijten, want ik heb ook horen zeggen dat het aan het eind van de maand augustus, halverwege september moet ik zeggen, dan wordt het weer wat warmer en gaan we richting de 25 graden. Mogelijk, hè? Mogelijk. Het is een vooruitzicht, zeg maar. Een voorspelling. Laten we eens even kijken. Goedemorgen, Kippenwaard. We doen altijd een rondje op de snelwegen in onze omgeving. Met de zogeheten verkeers. Ik heb een aantal files opgezocht. De A27 Gorkum-Breda tussen industriegebied Avelingen en Werkendam. Schade aan de weg meubilair. En de andere kant op A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. Schade aan weg meubilair. En dan de N3 Papendrecht-Dordrecht tussen Papendrecht-Dordrecht. De rijbaan is afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. En de andere kant op de N3 Dordrecht-Papendrecht tussen Dordrecht en Papendrecht. De rijbaan is afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Goedemorgen, Kippenwaard, met gezellige muziek. Goedemorgen.

1964, jawel, dat waren ze. Of dat was hij, Manfred Mann. Had verschillende hitsingles in de jaren 60. En dit was een singletje 1964. Doe waar didi didi. Dat kennen we later ook in de uitvoering van de Dolly Dots. Die hadden ermee in 1982 een groot hit ermee. Houdnummer van Manfred Mann. En de originele versie die hoorde u op de radio bij Goedemorgen Bewaard. Met ervoor Zion Jones. Eenmalig artiest had maar één groot hit te pakken in 1989. In de zomer met You Spin Me Around, Upside and Down. Een lekker vrolijk melodietje, dat op de maandagmorgen. 17 augustus, daar leven we op dit moment op. En we gaan naar 31 oktober, dat is een zaterdag. Dan verandert het Haarstechse bos opnieuw in een indrukwekkende spook- en horrorbos. Het thema van dit jaar luidt: de poort naar de onderwereld is open, ja. Bezoekers kunnen zich verheugen op een sfeervolle route vol verrassingen, waarbij spanning, beleving en dorpsverbinding centraal staat. De organisatie Stichting Halloween Haastrecht is op zoek naar nieuwe vrijwilligers en betrokken sponsoren. Op 10 september organiseert de stichting een vrijwilligersavond. En tijdens deze avond worden de locaties verdeeld, het thema toegelicht en de vrijwilligerstaken besproken. Deze avond is bedoeld voor zowel vrijwilligers als de vertrouwde vrijwilligers die zich al jaren inzetten. En aanmelden kunt u doen via halloweenhaastrecht@gmail.com. halloweenhaastrecht@gmail.com. Als u zich op wil geven als vrijwilliger voor zaterdag 31 oktober, dan verandert het Haastrechtse bos opnieuw in een indrukwekkende spoken horrorbos. En het thema van het jaar dat luidt: de poorten naar de onderwereld is open. En wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om mee te werken, dan kunt u zich aanmelden bij halloweenhaastrecht@gmail.com. Gaan wij terug naar de jaren 90 met Bob Marley, Iron Zion Lion. Ik gooi hem morgen een keer per waard.

nog steeds in de Rosetta uitgenodeerd. En vet ook, CWO, Justin de Wild. Bracht ons bij 8:08. Ik hoorde van de week op de radio dat deze meneer, die is 92 jaar en leeft nog steeds. Dit is Frankie Valli uit de film Queen.

0: 92 jaar en hij leeft nog steeds, Frankie Valli. En dit was uit de film Grease, de hitsingle. En daar kwamen natuurlijk nog veel meer leuke plaatjes uit die film. Denk maar aan John Travolta en Elton John. Nou, dat is een unieke combinatie. Olivia Newton-John en inderdaad John Travolta met You're the One That I Want. Maar die hebben we laatst nog gedraaid, dus ik dacht bij mezelf, dan doen we deze. Van Frankie Valli. Even kijken, we gaan naar een Rummy Club. Want in september gaat er een nieuwe Rummy Club van start. De locatie is de buurtkamer De Gouden Regen aan De Gouden Regen, nummer 39A. En dat vindt plaats in Krimpen aan de IJssel. Inmiddels hebben zo'n 30 mensen zich al aangemeld. Maar er kunnen nog meer mensen erbij. Tot ongeveer 50 personen. Nou, vanaf dinsdag 15 september dan zijn er wekelijks twee bijeenkomsten. Op dinsdagavond van 7:30 tot en met 9:00. En op donderdagmiddag van 14:30 tot en met 15:00. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. En voor meer informatie of u wilt zich opgeven, dan kunt u dat doen bij Bert Luijendijk. Zijn telefoonnummer is 06-53-91-44-56. Dus wilt u Rummy Cuppen, kom dan naar Krimpen aan de IJssel, De Gouden Regen, nummer 39A. Dat wordt dus elke dinsdag gehouden, 15 september beginnen ze. En de andere dag dat u kunt gaan Rummy Cuppen is donderdagmiddag van 14:30 tot en met 15:00. Opgeven kunt u doen via Bert Luijendijk, 06-53-91-44-56.
1: Goedemorgen, Krimpen de Waard.
0: Gaan wij terug naar de jaren 80. Geschoren nummer 1 met dit nummer. Madonna en...

0: 2 weken geleden was ze nog in Nederland. Ze deed een onverwachts bezoekje tijdens de Amsterdam Pride. De World Pride, zult er staan. Kylie Minogue, die was er ook bij, die had ze meegenomen. En ja, ze speelde voornamelijk nummers van haar nieuwe album Conventions on the Dance Floor Part 2. In 2005 kwam deel 1 uit en en anno 2026 is daar deel 2. Dit was een oudje van Madonna uit de tijd dat zij nog hele grote hits scoorde. Want ja, het laatste album bevat wel allerlei dance tracks, maar staat niet of is niet terug te vinden in de Nederlandse hitlijsten. Dit was uit de periode dat ze een monster nummer 1 scoorde. In de zomer van 1987, Who's That Girl? Op zaterdag 29 augustus staan de stoeltjes weer langs de Oude Haven in Schoonhoven voor de 27e editie van het Oude Havenconcert. Al bijna 3 decennia verandert de historische haven 1 avond per jaar in een sfeervolle openluchtconcertzaal waarbij bezoekers gratis kunnen genieten van muziek en het hoogste niveau. En ook dit jaar presenteert Stichting Schoonhoven Klassiek een gevarieerd programma met diverse muzici zoals de Dutch Swing Collective en het internationale bekende duo Tuak. En ook pianist Bernd van der Bos is erbij. Na afloop van dit hele gebeuren is er op de Kazerneplein voor de ingang van het Zilvermuseum een afterglow, zeg maar een afterparty. Bezoekers kunnen dan onder het genot van een drankje napraten over de concertavond. Er zijn ruim 600 zitplaatsen beschikbaar aan beide zijden van de Oude Haven. Dus kom en neem een stoeltje mee en geniet van deze avond. Zaterdag 29 augustus. Dan is er voor de 27e keer de Oude Havenconcert. En dat gebeurt dus in Schoonhoven.
1: Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.
0: Er is een hoop te beleven in Schoonhoven.

0: En het was niet eens afgelopen. Maar ik hoorde ineens een heel raar geluid op mijn koptelefoon. Dus vandaar dat ik eventjes heel verrast was. In 2002 was dat Ingrid. En Tu es voor Tu, een zomerritje. En het was ook een eendagsvlieg. Dat wil zeggen, ze had maar één grote hit hier in Nederland te pakken. Met Tu es voor Tu. Bracht ons bij de hoogtepunten van het nieuws. Wat is er op dit moment in het nieuws aan de hand? Nou, onder andere de hoogtepunten. Record goud Nederland op de 4x4000 vrouwen estafetteploeg. Atletiek vrouwen. Lieke Klaver en Femke Broederbol die loodsen Oranje naar triomf. Dan hebben we nog nieuws van miljoenen rollen Nederland winnen door Trump-heffingen. Onverwachte opsteken voor de economie. En na de hitte wordt de komende dagen koeler met veel buien. Ja, daar moeten we wel rekening mee houden. En een grote kunstroof uit het museum in Sicilië. Daar is een grote kunstroof geweest. Ja, wat er op dit moment gestolen is, dat vertelt het verhaaltje er niet bij. Maar een grote kunstroof. Ja, dat hebben we al vaker meegemaakt. Dan slaan ze allemaal toe en dan worden ze uiteindelijk toch wel opgepakt. Dus het heeft geen zin om dat te gaan doen, zeg maar. Kijken we even naar de verkeersinformatie. Nog steeds een aantal files in onze regio. De A27 Gorkum-Breda tussen industriegebied Avelingen en Werkendam. Door schade aan wegwerk meubilair. En de A27 Breda-Gorkum de andere kant op. Tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. Daar is ook schade aan het wegmeubilair. En dan de R3 Papendrecht-Dordrecht. Tussen Papendrecht en Dordrecht. Rijbaan is afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. En de N3 Dordrecht-Papendrecht. Tussen Dordrecht en Papendrecht de andere kant is op. De rijbaan is afgesloten in verband met wegwerkzaamheden.
1: Goedemorgen Krimpenerwaard. Wij zijn bij u tot 12 uur vanmorgen met muziek en informatie.

De stadhouder. Ik draai een jaren 60 plaatje en dat was inderdaad Love Affair. En Everlasting Love. Maar die bleef hangen. Die sloeg aan alle kanten over. Als ik tijd heb, dan draai ik hem straks in de derde uur nog een keer. Ja, dat doen we nog wel even. Dan moeten we wel een leuke ding. Dan draai ik hem nog een keertje. Ik ga hem nog een keer overnieuw opnieuw starten. Daarachteraan een van de hits op dit moment. De Bauza en Magnetic. Nog steeds in de top 3 genoteerd van de Nederlandse hitlijsten. En mag gerekend worden tot de zomerhit van een van de zomerhits van dit jaar, van het jaar 2026. Even kijken, een 5 meter hoge starttoren, zelfgebouwde zeepkisten en een parcours van ongeveer 150 meter door het dorpscentrum. Op zaterdag 26 september wordt de eerste zeepkistenrace in Lekkerkerk georganiseerd. Voor wie wil meedoen, zijn er nog 5 startplaatsen beschikbaar naast de 40 die al bezet zijn. Dus u moet ontzettend snel zijn. Aanmelden kunt u doen via www.dorpshuislekkerkerk.nl. En op donderdag 3 september is er een informatiebijeenkomst voor deelnemers, vrijwilligers, omwonenden en andere belangstellenden. De organisatie vertelt dan alles over het parcours, de planning, de keuring en de veiligheidsregels. De zeepkistrace is op zaterdag 26 september voor iedereen toegankelijk om te kijken. Van 10 uur 's morgens tot en met 4 uur 's middags. En wilt u zich opgeven, dan moet u snel zijn, want er zijn nog 5 startplaatsen beschikbaar. En dat kunt u doen via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Gaan wij terug naar de jaren 80. Ze scoren de ene hit naar de andere hit. Ik heb ze 2 weken geleden ook al geraakt bij de zomerhit. Laat Hellers is Calling, SOS van Laaf. Dat was vorige week eigenlijk. Inderdaad. Nou, ze hadden nog meer hits. You Can Win If You Want, Brother Louis, Jet Liner. En hier begon het allemaal mee. 1985, morgen.

0: Ging ik terug naar mijn geboortejaar 1971. Dat is een plaatje van Middle of the Road. En Cheap, Cheap, Cheap, Cheap. Zo heet het natuurlijk. Cheap, Cheap Show. Vond het wel leuk om te draaien. Ik hoorde toevallig van de week op een bekend commercieel radiostation hadden ze een spelletje. Dat wil zeggen, even kijken, moet ik even goed uitleggen hoe je dat... Hoe moet ik het uitleggen? Dat draaien ze de plaat toen je 16 was. Dan vieren ze aan je 16e verjaardag. En dan gaan ze terug naar je geboortejaar. Nou, in dit geval was het 1971. En toen hoorde ik een klein stukje van dit nummer van Middle of the Road. En dan is zoiets van, nou, dat is een leuke plaat. Die kan ik maandagochtend wel draaien. Bij Goedemorgen Kribbaard. Dus ik heb hem ingepland. En bij deze heeft u gehoord. En daarvoor Modern Talking. En Jom Hearts of a Soul. De eerste hitsingle van het Duits duo. Met die hoge kopstemmen. Weet je wel, ja. Ze hadden er wel succes mee in de jaren 80. En ze worden gezien als een beetje guilty pleasure. Een beetje foute muziek. Maar ja, ze worden regelmatig gedraaid. Ook in het foute uur bij onze collega's van Q Music. 9 minuten voor 10. Goedemorgen Kribbaard. En ik heb nog een berichtje, want al ruim 15 jaar wordt er wekelijks geklaviast door een groep kaartliefhebbers uit Krimpen aan de IJssel. Nou, de club die iedere dinsdagavond samenkomt, dat doen ze in eetcafé De Krimpenaar, is nu op zoek naar nieuwe leden. Volgens mede-initiatief eigenaar Joop Adriaanse is het nodig om de club ook in de toekomst in stand te houden. De klaviasclub telt momenteel 22 leden en speelt iedere dinsdagavond in een ontspannen sfeer volgens de Rotterdamse regels. En tijdens deze speelavond worden er 3 rondes gespeeld. De beste 3 spelers die gaan aan het eind van de avond met een prijsje naar huis. De contributie bedraagt €12,50 per maand. En nieuwe leden zijn van harte welkom. Vanaf dinsdag 1 september hervat de Klaverjasclub de wekelijkse klaverjasavonden na de zomervakantie. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend en een keertje meedoen en een keer langskomen om te kijken of het wat is. En dat kunnen ze doen in De Krimpenaar. Neem contact op met Joop Adriaans als u zich aanmelden. 06-1094-8138. Dus Joop Adriaanse 06-1094-8138. En dan kunt u dit ook doen. Klaviassen, gezellig bij elkaar. Gezellig lekker met elkaar een spelletje doen. Gaan wij terug naar de jaren 90. Vorige week draaide ik de tempo single van Blijf bij mij. Dit is Volumia met een Hou me vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

tussen 9 en 12. Muziek en informatie in een gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Zeeland. Regelmatig vliegen de snipjes en de BH's als hij op het podium staat richting zijn kant op. Zometeen deel 2 van Goedemorgen Kippenwaard. Dus hou de radio aan en geniet en pak een bakje de koffie bij. Dan zijn wij dus al meteen weer.
1: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Abel Offers, Albert Heijn Schoonhoven en Albert Heijn Wiersma.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
6: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.

0: Volgens mij is Donna Summer verliefd, dat kan niet anders.
1: Goedemorgen, Krimpen en Waard. Ons motto is, breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
2: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
1: Een ochtendprogramma, het Luisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong.
2: Goedemorgen, Krimpen en Waard.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ik weet wel, ze is niet meer onder ons. Ze is al een aantal jaren helaas overleden. De disco queen van de jaren 70 en de jaren 80. Donna Summer en Love's Unkind. Dat is een klein bescheiden hitje in 1978. En daarmee begonnen we dit tweede gedeelte van Goedemorgen Krimpen en Waard. Op deze maandag 17 augustus 2026. 8 minuten over 10. Wees welkom. Informatie uit de streek en lekkere gezellige muziek. Voor bij de koffie, voor bij het huishouden. Misschien bent u wel op vakantie. Zit u lekker in uw stoeltje op de camping, op de boot. En geniet u van ons, van RTV Krimpen en Waard. We zijn in heel Europa, heel de wereld, zijn we te beluisteren. Onder andere via de RTV gratis app. Dus download hem nu. Dan kunt u hem overal luisteren. Nou, tweede deel van Goeiemorgen Krimpen en Waard. En we zitten weer boordevol lekkere muziek en informatie. En misschien heeft u het wel in de krant gelezen. Olympisch kampioen Maarten van der Weijden, die begint vandaag 17 augustus aan zijn laatste grote zwemtocht. Hij zal bij elkaar 270 kilometer gaan zwemmen. Van zijn woonplaats Vught naar uiteindelijk het Prinses Maxima Centrum Utrecht. Waar hij 6 dagen later op zaterdag 22 augustus hoopt aan te komen. Waar hij een cheque overhandigd gaat worden aan het Prins Maxima Centrum Foundation. Met het opgehaalde geld voor de onderzoeken naar de gevolgen van kinderkanker. Nou, de 22 plaatsen die Maarten van der Weijden aandoet zijn Vught, Den Bosch, Oosterwijk, Tilburg, Oosterhout, Breda, Geertruidenberg, Waalwijk, Heusden, Woudegem, Gorinchem, Vianen, Ameiden, Nieuwpoort. Jawel, we komen steeds dichterbij in deze regio. Schoonhoven, Amerstel, Haastrecht, Gouda, Woerden, Montfoort, IJsselstein. En uiteindelijk zal die aankomen in Utrecht. Maarten van der Weijden die start vandaag inderdaad met zijn zwemtoernooi. En dat doet hij inderdaad in het kader van de actie voor de kinderkankeropsporing. Nou, u zult wel in de media de nodige aandacht daarop gevestigd worden. En uiteraard, ITV Krimpen en Waard houdt u op de hoogte.
3: Hey, goedemorgen.
0: Dit zijn de Banana Rammetjes op de radio.

0: koffie en voor muziek en informatie in deze gezellige ochtendshow. Goedemorgen, Krimpen de Waard.
1: En wij gingen terug naar 1965 met Sorry en Cher. Sorry en Cher. En Cher die zou later natuurlijk succesvol worden in de jaren 80 en 90 met succesvolle hit singles. If I Could Turn Back Time, volgens mij. En nog een aantal van die leuke soep-soep-song. Maar ze deed het in het begin met Sonny. En scoorde ze een hit met I Got You Baby in 1965. En later, 20 jaar later, 1985, werd deze single opnieuw op de plaat uitgebracht. En werd het weer een hit, maar dankzij UB40 en Chrissy Hynde van de Pretenders. Die scoorde er ook een hele grote zomerhit mee. 16 minuten over 10 en daarvoor hoorden we bij Bananarama. Vorige week draaide ik Shook and Blue met Venus, het origineel. En Bananarama onder leiding van Stock Aitken Waterman, die maakte daar een jaren 80 versie van. En het werd ook een zomerhit in 1986. De Nierstichting die is op zoek naar een extra vrijwilligers die tijdens de Week van de Nieren van 13 tot en met 19 september willen collecteren in Stolwijk. Met deze landelijke inzamelingsactie wil de organisatie geld ophalen voor onderzoek, preventie en betere behandeling van nierziekten. Tijdens deze Week van de Nieren gaan zo'n 35.000 vrijwilligers langs de deuren. In de Stolwijk zijn extra collectanten nodig, omdat niet alle huishoudens kunnen worden bezocht. En volgens de Nierstichting kost het meedoen aan als vrijwillige collectant ongeveer 2 uurtjes. En kan iedere vrijwilliger daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de strijd tegen nierziekte. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u dat doen via www.weekvandenieren.nl. Weekvandenieren.nl kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. Het kost u maar 2 uur per week. En dan kunt u geld ophalen. Inderdaad, van 13 tot en met 19 september. Dan is er weer de Nierstichting actie. Om geld op te halen voor de Nierstichting. Doe er de volle mee. Geef en word vrijwilliger. En loop langs de deuren. Terug in de jaren 90.

0: De dames van de Spice Girls op de radio en STOP, oftewel gewoon stop. De Dolly Dots, een verrijking. In de jaren 80 hadden wij de Dolly Dots en die hadden ook een singeltje gemaakt met stop, oftewel STOP. En dezelfde mensen achter, inderdaad, de Spice Girls, die hadden ook zoiets van, nou, we moeten een singeltje maken wat ook een stop heeft. Nou, bij deze hebben ze dat gemaakt. Het waren de dames van de Spice Girls. Op zaterdag 5 september dan wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de plaatselijke ijsclub voor de tweede keer een zomervariant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. In dit geval dus 9 dorpen zwemtocht. Nou, zwemmers kunnen kiezen voor een afstand van 1000 tot 1400 meter. En langs het zwemparcours zijn dit jaar alle 15 ijsclubs van de district Kripperenwaard vertegenwoordigd als stempelpost. Burgemeester Hans Beenakker die zal de zwemtocht om 1 uur starten. En de laatste zwemmers zullen rond 4 uur binnen druppelen. Onderweg worden de zwemmers muzikaal ondersteund door het dweilorkest Zwijp. Aanmelden kunt u doen via www.ijsclubvlist.nl. www.ijsclubvlist.nl. Dan kunt u zich opgeven voor de legendarische 9 dorpen schaats-zwemtocht. Nou, in dit geval gaat het dus om zwemmen. En die wordt gehouden op zaterdag 5 september. En dan kunt u zich opgeven bij www.ijsclubvlist.nl.
1: Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.
0: Kom allemaal langs, het wordt zo vast wel gezellig worden. En ik hoop dat het mooi weer blijft. Nou, anders moeten we een paar pluutje meenemen. Gaan wij naar een van de grote Nederlandstalige hits van dit jaar, van deze zomer. Rutger van Barneveld. Dit is de zoele zomernacht. En nou, die zijn wel inmiddels.

Geweldige plaat. Ze hebben het verschillende keren uitgebracht. Volgens mij een stuk of 6 keer of zo, weet ik wat. Ze hebben er nog een rapversie van gemaakt. Hebben ze Mike G en DJ Sven samen met Peter Koelewijn in 1989. Maar dit is het origineel. 1972. Peter Koelewijn, inmiddels 85 jaar oud. Ik teken ervoor, zo ongelooflijk zeggen. En die man die blijft nog steeds actief. Een van de successen in de jaren 70 was inderdaad Kom van het dak af. En daarvoor een van de grote Nederlandstalige hits op dit moment. Rutger van Barneveld en De Zwoele Zomernachten. Dit najaar start Amicitia Lekkerkerk in het teken van Bakken. Dorpshuis Lekkerkerk. De Jochemoy organiseert namelijk heel de Waard Bakt. Een nieuw bakswedstrijd voor enthousiasme amateurbakkers uit de Krimperenwaard. Nou, de bakavonden vinden plaats op maandag 5, 12, 26 oktober en maandag 2 november. En dat doen ze van 7 uur 's avonds tot 10 uur. En tijdens deze 4 bakavonden krijgen de deelnemers de kans om hun creativiteit en bakkunsten te laten zien. Iedere week krijgen de deelnemers een nieuwe opdracht waarin aangegeven wordt wat er gemaakt moet worden. Het grootste deel van de bakwerk wordt thuis gedaan. En de afwerking en de presentatie die vinden vervolgens plaats in Amicitia in Lekkerkerk. En tijdens iedere avond wordt er een weekwinnaar gekozen. En hij of zij ontvangt een gouden speld. En zaterdag 8 november, dan is het zover, van 12 uur 's middags tot 3 uur. Dan is de grote finale. En dan wordt bekend wie de beste amateurbakker van de Krimperenwaard gaat worden. Aanmelden kunt u doen als u zegt van nou, ik kan wel een lekker potje bakken. Dan kunt u zich aanmelden via dorpshuislekkerkerk.nl. Dorpshuislekkerkerk.nl. En dan kunt u meedoen met Heel Holland Bakt, alleen dan Heel de Waard Bakt. Het wordt dus gehouden in de Amicitia in Lekkerkerk. Nog een keer aan de rest om mee aan te melden. www.dorpshuislekkerkerk.nl. En blijf het allemaal mee. En misschien kunt u dan wel tijdens het bakken een drankje drinken. Ja, in de studio mag ik niet drinken onder het programma. Dat doe ik ook niet. Maar ze hebben er al een plaatje over gemaakt. Ik weet niet of het lekker is eigenlijk. Pina Colada wordt gezongen door Robert Holmes.

0: Drank op de vroege ochtend, kan eigenlijk niet, hè?
1: Goedemorgen, Krimpen de Waard.
0: Oh, drank ook nog aan deze wet. Van het groene hart. Was in 1980 Robert Holmes en de Pina Colada zong. En wij gaan terug in de jaren 60 met de Beatles en She Loves You, yeah, yeah, yeah.

vaste prik in het tweede gedeelte van Goedemorgen Kribbelaard, als ik het altijd overneem, is een plaatje van The Beatles. En in het volgende uur rond 11:30 door een plaatje van Elvis Presley. In dit geval The Beatles uit de jaren 60. En She Loves You, yeah, yeah, yeah. En dat bracht erbij volgende bericht, want zaterdag 12 september... dan komt de tribute band The Early Beatles naar het kwartier in Stolwijk. 65 jaar na de eerste single Love Me Do en 60 jaar na hun laatste echte liveshow in San Francisco brengen de Early Beatles op deze avond een ode aan de magische beginjaren van de Fab Four. Met klassiekers als inderdaad She Loves You, Yeah Yeah Yeah, die we zojuist hebben geraaid, A Hard Day's Night en Help, herleven de jaren van de Beatles Mania. Nou, de Early Beatles, de zogeheten tribute band, die bestaat uit Mike Visser, Thomas Meeuwis, Paul Diersen en Stef Woersten. Het publiek wordt uitgenodigd om een ticket to ride te reserveren. Goeie tekst, hè? Het publiek wordt uitgenodigd om een ticket to ride te reserveren via www.hetkwartierstolwijk.nl. Dus hetkwartierstolwijk.nl. Daar kunt u de tickets bewachten. En de tickets die kosten €20 per persoon. Ja, je krijgt er wel wat voor terug, hè? De Early Beatles, oftewel de tweede band, zaterdag 12 september. Dan komt die naar de kwartier in Stolwijk. Als u het mee wil waken, €20 moet u meeleggen. En dan kunt u een avond vol plezier krijgen met allerlei Beatles-hits. Dus dat wordt genieten voor de mensen die van Beatles-muziek houden. Ik verwacht wel dat je een kusje krijgt van een van de mensen dingen. Ach ja, wat flauw, hè? Total Touch uit de jaren 90. En nog een kusje van Tijntje Oosterhuis.

RTV Krimpenerwaard het hele jaar door informatief, onderhoudend, met muziek om je vingers bij af te likken. Met een grote diversiteit in al onze programma's. Een omroep om trots op te zijn.

0: Ja, en dat was een leuk plaatje inderdaad uit de Nederlandse hitlijst. En dat is inderdaad van UKL, Franse DJ, samen met Salto en Jamaican Bam Bam Bam. En de Voortouw de Touch zijn ze in 1998 ongeveer. Volgens mij hadden zij er door mij een hitte mee. Met Touch Me Here, Touch Me There. 11:15, goedemorgen hier bewaard. En het eerste uur heb ik ook al gezegd. Dit is mijn laatste keer dat ik het deze keer overneem van Goedemorgen in Paard. Dat heb ik 5 keer gedaan. 5 keer van Gert van den Berg. En Gert van den Berg is er volgende week niet. Want volgende week neemt Adrie Oudenis het over. En die week daarna dan is Gert van den Berg wel weer aanwezig. Volgende week dan geniet ik namelijk van mijn vakantie. Heb ik ook wel recht op, dacht ik zo. En dus over 2 weken dan zijn Jut en Joel, snabbel en babbel, knabbel en babbel, zijn weer bij elkaar. Gert van den Berg die altijd een balletje opgooit van een onderwerp. En Adrie Oudenis die dan zijn ongezouten mening, positief of negatief, geeft hij daarop. Dat is altijd leuk om te luisteren, zeg maar. Nou, duel, knabbel en babbel zitten regelmatig bij elkaar. En dat resulteert in diverse gesprekken. Dus heb ik een klein stukje uit het verleden, praten over een jaartje of twee, opgezocht. En dat gaat over dat Gert, die heeft... Moet ik even kijken hoor, waar die staat. Oh ja, hier staat hij. Gert heeft toen een keer een plaatje afgekondigd. En die heeft toen een mededeling gedaan dat het een oude tros paradepad was. En Adrie, die reageert dan op zijn Adries. Echt van nou, lekker interessante informatie. Klinkt zo.
1: En die Americans en Cara Mia, ooit een, dat kan me zo herinneren, nog een Tros paradeplaat van heel lang geleden. Ja, dat is heel stom. Dat
2: is maar wat je onthoudt.
1: Ja, dat soort dingen blijven op een of andere manier toch gehangen.
2: Ja, dat is typisch, dat is het eigenaardige aan de mens. De meest onbelangrijke zaken.
1: Ja, want zo belangrijk is het weer niet, maar dat kan ik me nog herinneren.
0: Nou Gert, waarschijnlijk heb je dit gehoord in 1980. Tros Hilversum.
3: Parade plaats.

gingen terug naar 1980 met een oude Trosparadeplaat. Om precies te zijn, even voor de statistici, voor de getten om precies te zijn, was dat 15 mei 1980. Dus had Gert van den Berg waarschijnlijk aan de radio gekluisterd en die hoorde toen dat hij uitgeroepen werd als Trosparadeplaat. Die heeft hem waarschijnlijk de hele dag gehoord. We hebben het over Jay and Americans en Cara Mia. De plaat die origineel stamt uit de jaren 70 en die werd in 1980 opnieuw uitgebracht. Het werd alsnog weer een grote hit in Nederland. Ja, 10 voor 11. Even kijken, voor vele mensen die corona hebben gehad, die kampen nog steeds met de gevolgen daarvan. Ze zijn snel moe, hebben weinig energie en kunnen hun werk niet meer oppakken of hebben verschillende andere lichamelijke en geestelijke klachten. Nou, voor die mensen is er nu iedere derde woensdag van de maand van 10:30 tot en met 11:30 de deelgenotengroep Long Covid. Deze vindt plaats in de bibliotheek van Bergambacht aan de vindt u aan de Pleinstraat nummer 4. En de toegang is geheel gratis, dus mocht u nog eventueel de nasleep hebben van corona en wilt u daarover napraten, dan is er elke derde woensdag van de maand van 10:30 tot en met 11:30 een deelgenotengroep Long Covid. En die vindt plaats in de bibliotheek in Bergambacht. En de fiets aan de Pleinstraat, nummer 4. En de toegang is geheel gratis. En nu we het toch over corona hebben, covid. Als ik aan corona, covid denk, dan denk ik aan deze plaat. Die stond toen wekenlang nummer 1 in de Nederlandse hitlijst. En heel Europa en heel de wereld eigenlijk. Het is een beetje een coronaplaatje met een coronarandje. Kan die man niks te doen. Nou, hij heet The Weeknd. Canadese zanger scoorde wel in die periode een nummer 1 wereldhit mee. Met het nummer The Weeknd in Goeiemorgen, Kribbelenwaard.

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.
1: Mooi 1 centimeter. En voor hem is het nu even.

Al de succes in de jaren 80 in binnen naar buitenland. De dames, nou niet de dames, de heren van de Time Bandits. En ik heb ze op Facebook en regelmatig gevraagd aan Linus Hidding of wij zijn platen willen draaien. Nou, bij deze heb ik dat gedaan. Listen to the Man with the Golden Voice in 1983. Zo meteen deel 3 van Goedemorgen met de Waard. The minute you walked in the joint.

0: genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.

0: Rock op je sokken. 1974 ging terug zijn.
1: Goedemorgen, Krimpene Waard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis.
2: U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur.
1: Een ochtendprogramma, Het Beluisteren Waard. Presentatie, Hans de Jong.
2: Goedemorgen, Krimpene Waard.
3: Goedemorgen.
0: En die zegt inderdaad een hele goeie morgen, 6 minuten over 11 op deze maandag. 17 augustus 2026. We zijn nog steeds afgestemd op Goedemorgen Krimpene Waard. Ik vind het leuk dat je luistert en blijf lekker luisteren. We zijn er nog tot 12 uur. Informatie uit de regio en gezellige muziek die heb ik hier. En straks aan het eind van het programma doen we een overzicht van de tv-gids. Een beknopt overzicht van wat kunt u vanavond verwachten op de Nederlandse televisie. Rond 11:30 heb ik een Beatles, een Elvis Presley klassieker op de radio. En we zien wel wat we tussendoor nog doen. Dus in ieder geval informatie uit te steken heb ik hier. Liefhebbers van bloemen die kunnen sinds kort terecht aan de Schoonouwerseweg nummer 20 in Stolwijk. Op een voormalig stuk landbouwgrond naast haar woning heeft Marianne de Pater Kool een bloempluktuin geopend onder de naam Pluktuinhoeve nummer 20. De bezoekers die mogen zelf hun favoriete boeket samenstellen. En normaal kost een boeket van 10 stelen 5 euro en 20 stelen 10 euro. Nou, de komende periode geldt erop een korting van 50%. De Pluktuinhoeve 20 is geopend op woensdag van 1 uur tot en met 5 uur. En donderdag van 5 tot 7 uur. En zaterdag is deze mevrouw open van 10 tot en met 12 uur. Dus wilt u graag een boeketje samenstellen, dan krijgt u deze van korting. Normaal kosten ze 5 euro en 10 euro. En nu krijgt u 50% korting. En dat kunt u dus doen bij de Schoonouwersweg nummer 20 in Stolwijk. Dan heeft Marianne de Pater de Kool, die heeft een zogeheten Pluktuinhoeve winkel geopend. En dat vinden we aan de Pluktuinhoeve nummer 20. Wij gaan terug naar de jaren 80. Zomerse muziek, nazomermuziek. Boney M scoort een zomerrit met dit nummer. Hey, goed.

0: was Billy Haley. En His Comets uit 1968. Rock Around the Clock. En daarvoor hadden we Bodium. Een zomerplaat. En het heette Kalumba de Luna. Is ook nog op de plaat gezet door iemand anders. Ik heb er nou uit. Weet je ook weer? Tony Esposito, inderdaad. Ja. Maar Bodium die scoorde er in Nederland een grote hit mee. Bracht ons bij verkeersinformatie. Ja, extra verkeersinformatie. En het wordt gelezen door Chris Keijzer.
1: Attentie, attentie. De Algrabrug in Capelle aan de IJssel is van 10 augustus tot en met 7 september afgesloten voor autoverkeer en openbaar vervoer vanwege groot onderhoud. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. Automobilisten moeten rekening houden met een omleiding en een extra reistijd die kan oplopen tot ongeveer 1 uur.
0: Ja, en dat was inderdaad Chris met de extra verkeersinformatie. Maar ik heb zelf hier ook nog een verkeersbericht. Want de provincie Utrecht die voert van maandag 31 augustus tot en met zaterdag 28 november groot onderhoud uit aan de Emma Reinaldeweg. Dat is de N210 bij Lopik. De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. Van 31 augustus tot en met 3 oktober vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. De N210 blijft open, maar de laan van Grebenstein en de Zijdeweg en een deel van de parallelweg die zijn afgesloten. De grootste hinder die wordt verwacht tijdens de tweede fase van 3 oktober tot en met 6 november. En dan is de N210 in beide richtingen dicht tussen de rotonde bij de Vrouwenmantel in Schoonhoven en de kruising Zuiderparklaan Europa-Singel in Lopik. Doorgaand verkeer tussen de IJsselstein en de Schoonhoven wordt omgeleid via de N204, de N228 en de N207. Voor meer informatie kijk even op de site van de provincie Utrecht. Daar vindt u uitgebreide informatie van wat ik net heb voorgelezen. Dus mocht u daar in de buurt zijn die komende periode, houd het even in de gaten. Er zijn diverse omleidingen. Dus kijk even op de provincie-site Utrecht en voor meer informatie. Gaan wij terug naar de jaren 90. Ze hadden één grote zomerhit te pakken in 1993. En in de videoclip zaten ze met z'n allen naakt om elkaar heen. Dat was een man en een stel dames. The Beloved in Sweet Harmony. Yeah.

0: tijd voor een gezelliger geluid.
1: Tot 12 uur.
0: Goedemorgen, Krimpen de Waard.
2: Het is Hans de Jong.

0: Ze salavi baby.
1: Groot hit op dit moment. Crisscross Amsterdam samen met Willy William en Luisa Sonza. En dan krijg je Mayo Mai uit de Nederlandse hitlijst. En daarvoor de Beloved 1993. Eenmalig hit en dat heette Sweet Harmony. Tijdens de zomervakantie is er in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven van alles te beleven voor de kinderen. Naast Airedale Steen, Speurtocht en vele creatieve kinderworkshops staat ook de beeldende theatervoorstelling Please Don't Touch van Studio Dalp op het programma. Het zomerprogramma staat in het teken van Blinky, een nieuwsgierig vogel die dol is op alles wat glimt. Zelf mag hij de museumzaal niet in, dus hij vraagt hij de kinderen om onder onderzoek uit te gaan om te vragen van wat speelt daar binnen. Nou, Please Don't Touch is nu te zien op de woensdag 26 augustus om 14:00 in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. En deze voorstelling is geschikt voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Meer informatie en voor tickets kijk even op de website van het museum, Streekmuseum. En dan kunt u daar de kinderen naartoe sturen. En dan hebben ze een fijne woensdagmiddag, 26 augustus. Please Don't Touch is te zien in Zilvermuseum in Schoonhoven. Bracht ons bij het volgende. Afgelopen week 14 augustus was mijn oud-collega Nel Trouwpost. Die is jarig geweest. Ja, en die is vaste luisteraar van de show. En doet ze samen met haar man Kees. Nou, Kees en mijzelf, wij bieden jou vanwege je verjaardag een plaatje aan. Ik weet dat je een ontzettende fan bent van Tina Turner. Maar bij deze willen wij als vaste feliciteren. Afgelopen 14 augustus was ze jarig. Nel Trouwborst, speciaal voor Nel, Eike Tina Turner. Dit is Proud Mary op de radio hier.

0: Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB Plus.
1: RTV Krippenebaard 106.6.

0: Goedemorgen, Krimpenerwaard.
1: Terug naar 1983 en ongeveer de nazomer. Dat is een nazomerritje voor de Duitse Kodo en De. Ze behaalden ook een nummer 1 positie in de Nederlandse in het nazomer van 1983. En daarvoor hadden Tina Turner en Proud Mary samen met Ike. Speciaal voor Nel Trouwborst, die van de week 14 augustus jarig is geweest. Met deze plaatje namens mij en namens je man Kees. Ja. Ik hoop dat je haren nog goed zitten, want je kan er helemaal uitleven met die Proud Mary. Heerlijk. Bracht ons bij het volgende. Tennisclub Berkenwoude die viert dit jaar een bijzonder jubileum met de 20e editie van het Kia Open Dubbeltoernooi. Het toernooi vindt plaats op 29 augustus tot en met 6 september op het Knusse Tennispark in Berkenwoude. Er wordt gespeeld in de categorieën mixed dubbel, damesdubbel en herendubbel in de speelsterktes 5, 6, 7 en 8. Belangstellenden kunnen zich inschrijven tot en met 23 augustus. En het jubileum wordt gevierd met een afsluitende barbecue op de finale dag zondag 6 september. Het open dubbeltoernooi staat ook wel bekend als de zogeheten ananas-toernooi. Omdat alle finalespelers die krijgen een grote verse ananas uitgereikt. En daarnaast delen vrijwilligers regelmatig frisse ananashapjes uit. Dus vandaar de naam het ananas-toernooi, ook wel als bijnaam. Opgeven voor dit toernooi kan via www.tcberkenwoude.nl. www.tcberkenwoude.nl. Geef er daarop als u mee wilt doen aan de open dubbeltoernooi. Die wordt gehouden 29 augustus tot en met 6 september op het tennispark in Berkenwoude. En ze spelen diverse mixed dubbel, damesdubbel, herendubbel. Dus doe het ermee. Opgeven kunt u doen via www.tcberkenwoude.nl. En maak er een leuke week van op dat moment. Gaan wij terug naar 2003. Nee, Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime.

plaatje uit 2003, Nena en Kim Wilde, Any Place, Anytime, Anywhere. Het is tijd voor de jaren 60 met Elvis Presley. Dit is Hound Dog. En die hoort u hierbij.

daar was hij weer, hoor. De King, Elvis Presley, inderdaad. Een hound dog uit de jaren 60. En dat wij hebben het afgesloten. De Beatles in de tweede uur en de derde uur altijd een plaatje van Elvis Presley. Dit is uit de jaren 90. De dames en heren van Lois Lane. Fortune Fairy Tales.

Vanaf half jaren 80 zijn ze al bezig. Hoogtepunten in hun carrière. It's the first time. Single uit 1989, een dikke top 10 hit single. En dit was in 1990 ook een hele grote hit. Fortune Fairy Tales. De zusjes Kleiman, oftewel Lois Lane en hun hele band. Natuurlijk met alle mensen die daar meedoen. Bijna 11:45. Goedemorgen, Kim Bewaard. En we hebben nog een berichtje van Pokémon fans opgelet. Op zondag 13 september. Dan komt de Pokémon beurs naar Amersitia en Lekkerkerk. En tijdens deze dag is er verkoop, koop en het ruilen van Pokémon kaarten mogelijk. Met allerlei andere verzamelaars. Dus dan kunt u lekker onderling kan u ruilen, kopen enzovoort enzovoort. Nou, tickets tot en met 10 jaar kosten 2 euro. De zondag van 10:30 tot en met 4 uur kost 5 euro. En zondagmiddag vanaf 1 uur kost 3 euro. En de hele dag intree, dat is van 10 tot en met 5 uur, kost 8 euro. Kijk voor meer informatie en reserveer op amersitia-lekkerkerk.nl. Amersitia-lekkerkerk.nl. En dan kunt u lekker gaan kopen en verkopen en ruilen van Pokémon-kaarten. Binnenkort op de televisie terug van weg geweest na ruim 26 jaar. De familie Adam Curry en Patricia Paaien met hun soap, Real Life Soap. De Adams Family, dat was 26 jaar geleden een hele grote hit in Nederland. Heel veel miljoenen mensen keken er graag naar. En het was een van de eerste reality soaps, moet ik zeggen, die op de televisie te zien was. Daarna kwamen de Gerrit Joling en Gore, weet ik wat. Allemaal brachten ze een real life soap uit. Nu, 26 jaar later, komen ze terug. Patricia Paaien met haar dochter voornamelijk. En Adam Curry, die speelt ook een belangrijke rol. Alhoewel het natuurlijk wel de ex-man is van Patricia Paaien. Nou, ik neem je even mee terug naar een stukje real life, 76 ongeveer. Patricia Paaien komt terug van werk. Ze doet het voordeur open. Ze pleurt haar tas op de bank. Ze loopt naar boven, want ze wil naar bed toe. Ze heeft zin om te gaan slapen. En ze hoort een vreemd geluid vanuit de slaapkamer komen. En ze loopt de trap op. Ze gooit de deur open. En wie ziet ze daar met een andere vrouw in haar bed liggen?

bij Patricia Pai thuis gebeuren. Ach, die meid heeft het ook niet makkelijk gehad met alle huwelijken en mannen, zeg maar. Binnenkort dan zijn ze te zien op RTL 5 met de Adams Family. Met Adam Curry en Christina Curry. En natuurlijk Patricia Pai in een docu-reality serie. Binnenkort te zien. Wij draaien een oudje 1975. Who's That Lady with a Man? En dit is Flair uit Nederland, hoor. Oh,

Belofte maakt schuld. En wie het, ja, als je belooft, moet je het ook nakomen. Dus in dit geval Love Affair and Everlasting Love. Hij ging in het eerste uur ging hij een beetje mis. Dus bij deze herkansing heb ik het toch gewoon goed gemaakt. Tijd voor de, nee, dat moet ik even ervoor afkondigen. Daarvoor de jongens van Flair en terug te vinden in de Nederlandse hitlijsten. Met het door het oog van de nacht. Het is tijd voor de tv-gids. Ik geef u een beknopt overzicht. Waar kunt u vanavond op afstemmen op de Nederlandse televisie, mocht u daar interesse hebben. Ik geef u een beknopt overzicht. NPO 1 om 8 uur, het NOS-journaal. Om 5 over half 9, de Max Vakantieman. 5 over half 10 krijgen we Avro Tros Triviant. Met Annico van Santen. Ga er niks meer over zeggen, want er is al veel over gezegd. Maar goed, kort over 10 krijgen we Goedenavond Nederland. En om 10 over 11 krijgen we het late NOS-journaal. NPO 2, 10 voor 8 met het mes op tafel. After the Float, de serie is om 5 voor half 9. En om 10 voor half 10 krijgen we Keurmeesters. Nieuwsuur is er om 10 uur. En om 10 over half 11 het Uur van de Wolf. En dit keer staat Jeff Buckley, Amerikaanse zanger en gitarist, centraal. En dat in verband met het overlijden. Dat wil zeggen, hij is al lange tijd overleden, maar ze herdenken hem daarmee. NPO 3 om 5 voor half 8 krijgen we Meiden die rijden. Om 10 voor half 9 krijgen we Verliefd op Ibiza. De film van Johan Nijdenhuis die wordt voor de zoveelste keer herhaald. Blijft al leuk om te zien hoor. Dan om 10 voor half 10 krijgen we NPO Doc met Mislukt. Over het voormalige Miss Universe Stephanie Tensi. Daar gaat die documentaire over. 10 voor half 12 Yorkshire Air 999. En de RTL 4 krijgen we om 8 uur Ik weet er alles van met Ruben Nicolai. De quiz. En om 10 voor 9 is het weer tijd voor B&B van Liefde. Hoe zou het gaan met Fred op en Erre? Je excentrieke man. Nou, we zullen het allemaal meemaken. 10 voor 9 RTL 4. 10 voor half 11 krijgen we Nederland met vakantie. En het late RTL Nieuws is om 5 over 11. SBS 6, die hebben om 8 uur de bondgenoten. Dan om 10 voor half 10 krijgen we de Oranje Zomer. En om half 11 krijgen we Hart van Nederland. En de avond wordt afgesloten met shownieuws. Rond 10 voor 11 is dat. Jawel. Vindt u niks, dan gaat u naar RTV Kribberwaard TV. Die heeft ook leuke programma's. Ook op de radio is er veel te doen. En anders zet u maar een leuk muziekje op. Wij gaan terug naar de jaren 80. We kennen het in de uitvoering van Willie Nelson. En Elvis Presley die heeft in de jaren 60 uitgebracht. Maar in het jaar 1988 kwam er een uitvoering van de Britse Pet Shop Boys. Always Alive. En die hoor je hier bij Goeiemorgen Kribberwaard.

0: Uitvoering van de Pet Boys uit de jaren 80. Always on my mind. Tot zover. Goedemorgen, Gert Bewaard. 17 augustus 2026. Tot zover ook mijn aandeel de afgelopen 5 maandagen. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat u aan de andere kant van de radio ook met plezier hebt beleefd. Volgende week maandag zit Adrie Oudes. En de week daarna dan zit Gert van den Bergen weer. Morgen zit hier weer een ander collega die Goedemorgen, Gert Bewaard presenteert. Een fijne middag en tot van John Leffen.
1: An old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in a sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife. I got me old fiddle.

0: De programma's van RTV Krimp en de Waard worden mede mogelijk gemaakt door Art2Art, ASN Autoschade en autobedrijf Broeren.
1: U luistert naar RTV Krimp en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Het is Van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet...

0: Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Slootjesmiddag in Haastrecht. Het gemaal in Haastrecht houdt op woensdag 19 augustus... 'smiddags van 2 tot 4 uur een slootjesmiddag over waterdieren. Dit speciaal voor kinderen, grootouders en liefhebbers van waterdieren. U moet zijn aan de Hoogstraat nummer 31 in Haastrecht. Meer informatie vindt u op www.gemaalhaastrecht.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit.

0: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer lekker?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Het actuele nieuws uit de Knippende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Knippende Waard.

0: regio-info.
1: Een vogelverkenning in Krimpen aan de IJssel. Op woensdag 19 augustus wordt er een vogelverkenning georganiseerd in het Stormpoldervloedbos, en dat bij Krimpen aan de IJssel. En wel 's morgens van 8:30 tot 9:30. De start is op het Zomerplein in Krimpen aan de IJssel. Meegaan kost u niets. U moet uzelf wel even van tevoren aanmelden via welzijn@krimpenwijzer.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

info. Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

info. Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag. Gezellige muziek. Afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Bergambacht Optiek, Beton Mortelcentrale, De Lek en Bijl Tweewielencentrum.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden.
5: Hè, wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits.

0: Regio Info.
1: Een expositie in de bibliotheek van Lekkerkerk. Dag luisteraars, de bibliotheek van Lekkerkerk die toont tot en met eind augustus werken van twee kunstenaars met ieder een eigen stijl. De verwachte beeldhoudster Didi Petri en graffiti-kunstenaar Piet van der Velde. U bent van harte welkom. De expositie tot en met eind augustus is gratis te bezoeken.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen. Geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

Regio-info. Isoleer uw huis. Heeft u vragen over isolatiemaatregelen of de isolatiesubsidie? De gemeente Krimperwaard is deze zomer op diverse locaties aanwezig voor meer informatie. En wel op woensdag 19 augustus tijdens het Repair Café Lekkerkerk, 's morgens tussen 10 en 12 uur in Ambositia aan het Raadhuisplein 1 tot 5. En op woensdag 26 augustus bij de Mobiele Milieustraat in Stolwijk van 12 tot 2 uur op het Dorpsplein. Zorg dat u erbij bent.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

regio-info. Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Wijktotaal Zilverstad, BKIT Solutions en Bosch Grote Matenmode.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: En TV Krimpen de Waard, toeristische tips. Dag luisteraars, musea hier in de Krimpen de Waard. In Haarzeg bijvoorbeeld is er het museum Paulina Bisdom van Vliet. Een prachtig 19e-eeuws woonmuseum. Stap er eens binnen en waai je direct in de sfeer van de vroegere adellijke familie die daar leefde. Het museum Paulina Bisdom van Vliet.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

0: regio-info.
1: Een vogelverkenning in Krimpen aan de IJssel. Op woensdag 19 augustus wordt er een vogelverkenning georganiseerd in het Stormpoldervloedbos, en dat bij Krimpen aan de IJssel. En wel 's morgens van 8:30 tot 9:30. De start is op het Zomerplein in Krimpen aan de IJssel. Meegaan kost u niets. U moet u zelf wel even van tevoren aanmelden via welzijn@krimpenwijzer.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenwaard.nl.

0: programma's van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door Bos Mechanisatie, Bot Auto's en Brasserie De Veerpoort BV.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: info.
1: Het is vakantie. Dag luisteraars, tot eind augustus is het bij RTV Knippen de Waard ook een periode met vakantie voor de meeste medewerkers. De vaste programmering op de radio wordt zoveel mogelijk aangehouden. Fijne vakantie allemaal en tot gauw weer.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer, vanmiddag droog en af en toe zon, het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land, later weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: radio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 23 augustus aanstaande verzorgd door de Remonstrantse gemeente uit Schoonhoven. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

Deze zomer sluit je af in de Krimpene Waard. Op zaterdag 22 augustus ben je van harte welkom op de Stolwijkse Braderie in het centrum van Stolwijk. Struin langs de gezellige kramen, geniet van lekker eten en drinken en beleef een heerlijke dag uit voor het hele gezin. Een week later, op zaterdag 29 augustus, is het tijd voor de braderie Bergambacht. De hoofdstraat staat dan vol met meer dan 100 marktkramen, gezellige terrasjes en volop sfeer en vermaak.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Slootjesmiddag in Haastrecht. Het gemaal in Haastrecht houdt op woensdag 19 augustus... 's middags van 2 tot 4 uur een slootjesmiddag over waterdieren. Dit speciaal voor kinderen, grootouders en liefhebbers van waterdieren. U moet zijn aan de Hoogstraat nummer 31 in Haastrecht. Meer informatie vindt u op www.gemaalhaastrecht.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Reinhard Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars. Welkom bij Greenheart Country met 2 uur goede recente opname in variatie binnen onze brede grenzen. Willie Nelson, een gigant die ook geen grenzen kent. Hij maakte dit jaar weer een nieuw album. Daarvan de titelsong Dream Chaser. Katie Stommel, zingen de cowboys kletsen niet. Wij kiezen Now That I'm Gone Too. David Messi verrast ons met early cuts, swings and misses, hit and shots.

Rock, een song die de ziel raakt. Darren en Brooke Eldridge. Tellen mee, de band stond in juli op het Rotterdam Bluegrass Festival. Magic's Edgy End is de titelsong van een nieuw album. Een waarheid van de Montvales, World of Trouble.

The Drunken Ritter, omlijst met cello's en violen, David Messi. Early Cuts is onze week-cd. Wonder What I'm Gonna Do, dat vindt Willie Nelson. Hier is Joe Mullins met The Radio Ramblers, The End of the Line.

and arrow, the bandwidth now.

Labor Day, dag van de arbeid in Amerika op de eerste maandag in september. Dat was David Massey. Joan Newbury en April Verge vonden elkaar in de studio. Blessing on the Wing is hun diervriendelijk album. Tune my heart. Maar eerst Katie Stoffel. 'Tis Crazy Life.

Family Tree, Delamay. De rest van dit uur is voor de vogels. Bluebirds are singing for me. Joe Mullins en Radio Ramblers. Blessing on the Wing en Robin on the Wagon Wheel van Newbury & Verge.

0: luistert naar RTV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zegt dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
3: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
2: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

De Andy Miller Band. We horen hen voor het eerst. Port of Indiana. Straks het traditionele paar Darren en Brooke Eldridge. I'm gonna up when we stars down. The Little Bird is van Della May.

Wanted I Need, Katie Stommel. Willie Nelson ziet zijn leven terug in foto's. Developing Mind Pictures. Met Darren en Brooke Eldridge worden herinneringen gedeeld met Sonja en Becky Isaacs. When We're Gone, Long Gone. Hebben wij echt luisteraars? Laat het eens weten. Jannie@countryz.nl.

Eerster Robert, natuur en muziek samen, ook bij de Montales. John Reisman en Jaybird sluiten ons programma af met Walk With Me en The Crow in the Gate. Dit was Greenwood Country met Jannie en Hans van Dam. Volgende week kijken we weer omhoog, genieten we van maanlicht en romantiek.

0: Ik krimp er waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey Jan, wakker worden?
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: Hoogste tijd voor gewoon Julian. Ja, Julian Rauw met vanavond zijn muziektip. Dat is een nummer wat nieuw is en die hij zelf wil tippen. Ook zal hij muziek kiezen uit een bepaald decennium. En geeft daar een beschrijving van, zodat u de artiest kan raden. Later in dit programma wordt de oplossing bekendgemaakt. Gewoon Julian, uw presentator Julian Rauw. Ontzettend veel luisterplezier toegewenst.
9: Oké, thank you ladies and gentlemen.

Hart, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Het is vandaag maandag 11 mei, het is 8 uur geweest. Dus tijd voor een nieuwe aflevering van Gewoon Julian. Leuk dat je erbij bent. En deze Virgil Sharkey is nog wel een leuk verhaal over. Daar hoor je eigenlijk de laatste tijd niet meer zoveel van. En dat komt omdat hij zijn muzikale carrière eigenlijk heeft opgeborgen. En hij is nu campagnevoerder voor schone rivieren in het Verenigd Koninkrijk. Hij strijdt vandaag tegen rioolwaterlozingen in de Britse wateren. Maar goed, gelukkig hebben we nog wel het archief van hem. En is een Good Heart toch een best lekker nummer. Virgil Sharkey dus. Dit is aflevering 16 van dit jaar, van 2026 en 46 in totaal. En een jaar lang Gewoon Julian alweer op de radio. Vorig jaar ben ik begonnen met Gewoon Julian hier op RTV Krimpenwaard. Dat is alweer een jaar geleden. We zijn dus nu een jaar verder. Het allereerste nummer wat ik ooit gedraaid heb in Gewoon Julian. Dat is het openingsnummer. Niet het openingsnummer Virgil Sharkey, maar dat is een ander nummer geweest. Die ga ik dit uur nog wel draaien. Dus ik ben benieuwd of je weet welke dat is. Ik ga hem gewoon wel dit uur draaien in Gewoon Julian. Dus ik zou zeggen, goed opletten en dan hoor je hem. Verder heb ik ook weer een nieuwe muziektip voor je. Dat is een nummer waar ik erg blij van word. En wat ook wel nieuw is. Die ga ik je dan tippen. We gaan Raad de Artiest spelen. En we gaan terug naar een decennium. En in muziek uit een decennium. Dus gewoon een uur lang eventjes lekker opletten voor Raad de Artiest. En natuurlijk het openingsnummer waar ik het over had. Ik heb ook andere nieuwe muziek. Nieuwe muziek van een Nederlandse singer-songwriter. Iris Jean heet ze. En in 2024 brak ze eigenlijk door. Haar single Sleep Tonight die werd toen genomineerd voor de 3 voor 12 Song of the Year. En ze omschrijft zichzelf als iemand die de soundtrack van haar eigen leven schrijft. Met lekkere ruwe gitaren, dromerige synthesizers. En een hoop en melodie die tegelijk oproept. Het nummer wat ik ga draaien heet End of the World. Hier is Iris Jean met End of the World nieuw.

0: Pat Benatar met het nummer Love is a Battlefield. En daar is nog wel iets leuks over te vertellen. Want de man van Pat Benatar, dat is de producer en ook nog eens de gitarist van dit nummer. Hij heet Neil Gerardo. Hij besloot er uiteindelijk om een uptempo nummer van te maken. Want eigenlijk zou dit een rustige ballad geweest moeten zijn. Maar hij heeft er dus uiteindelijk een uptempo nummer van gemaakt. En het grappige ook nog eens over die drumbeat. Die drumbeat heeft hij op een drummachine heeft hij ingespeeld. Dat is gewoon een elektrische ding waar je op kan drummen. En toen heeft hij per ongeluk op de edit-knop gedrukt. En hij had het ingespeeld op een 8-maat. Ja, dat is dan een beetje moeilijke taal voor in de muzikale taal. Maar hij heeft een 8-maat groove heeft hij ingespeeld. En uiteindelijk werd het een 6-maat groove, wat je dus uiteindelijk hoorde. Hij was woedend, maar uiteindelijk heeft hij toch besloten om dit te houden. En toen werd het dus dit nummer. Love is a Battlefield. En we gaan even kijken naar het nieuws. En we kijken weer naar iets wat er aankomt. Want donderdag 14 mei, dan is het Hemelvaartsdag. Een vrijdag, heerlijk. Maar ook traditiegetrouw de wielerronde in Lekkerkerk. Dit jaar de 62e editie. Het parcours is 1,75 kilometer lang. Maar ze gaan natuurlijk meerdere rondes rijden. Zo ziet het programma er ook uit. Eerst rijden ze een criterium. Dan is er een individuele tijdrit voor de elite vrouwen. Criterium voor de vrouwen. Criterium voor de elite mannen. Grote namen die erbij zijn onder andere Nienke Veenhoven, Sophie van Rooyen en Nina Buisman. Dat is dus donderdag 14 mei in Lekkerkerk. Aan te raden is om ook zelf op de fiets te komen, omdat natuurlijk het hele centrum is afgesloten. En hopen op heerlijk weer zoals bijvoorbeeld afgelopen weekend het was. Dus dat is donderdag 14 mei te doen in de Krimperwaard. Ja, dan raadt het de artiest. Je krijgt zometeen mij 4 hints. En deze 4 hints die leiden je naar een artiest. En later in de aflevering dan krijg je van mij het goede antwoord. En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest. Dit zijn de 4 hints. Bloemen. Feest in Amerika. Bepaald voorwerp om mee te slopen. Engelen. Dus nog een keer de 4 hints die je leiden naar een artiest. Bloemen, feest in Amerika, bepaald voorwerp om mee te slopen en engelen. Dat zijn de 4 hints die je van mij krijgt. En straks dan krijg je natuurlijk het goede antwoord in Raad de Artiest. Maar eerst nog meer nieuwe muziek van onder andere Alex Warren. Dit nummer heeft hij al gedaan tijdens zijn uitverkochte tour door Europa en de UK. Dus de echte fans die daar geweest zijn, die konden dit nummer voordat het uitkwam al helemaal meezingen. Het is dan ook een heerlijk nummer. Dit is Alex Warren met het nummer Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the

0: Red Light Spells Danger. Het nummer gaat over een man die zich vroeger vrijgezel voelde als een vogel, maar nu verliefd is geworden en zijn geliefde niet kan weerstaan. En dan het rode licht, dat symboliseert het gevaar. Billy Ocean, dat is overigens niet zijn echte naam, want zijn echte naam is Leslie Charles. En in het begin van zijn carrière bracht hij dus ook muziek uit onder de naam Leslie Charles. Maar uiteindelijk heeft hij het opgesloten om, om een artiestennaam te nemen. En dat werd dus Billy Ocean. En je hoorde hem daarnet hier zo. We zijn aangekomen bij muziek uit een decennium. We gaan zo meteen de computer een zet gaan geven. En dan komt de computer terug met een bepaald decennium. En dan gaan we kijken welk nummer stond op nummer 1 in de top 40 uit dat decennium. De decenniums waar het gekozen kan worden zijn de 70s, de 80s, de 90s, de zeros, de 10s en de 20s. Helemaal vol, heel wat decenniums waar het gekozen kan worden. En ik ben blij dat de computer het uitkiest en dat ik dat niet zelf hoef te doen. Dus laten we de computer een zet gaan geven.
1: Zeros.
0: De zeros. De computer heeft gekozen voor de zeros. Dus we gaan kijken naar welk nummer op nummer 1 in de top 40 stond uit de zeros. En we gaan terug naar 7 mei 2005. Dat is gewoon bijna 20 jaar, 21 jaar geleden. Dat is een hele tijd. Toen stond namelijk Kane met Something to Say. Stond toen op nummer 1 in de top 40. De Haagse rockband. Ze hebben dit nummer uitgebracht na een van de moeilijkste periodes uit hun bestaan. Het was namelijk het eerste album wat verscheen na het overlijden van Guusje Nederhorst. De vrouw van zanger Tina Woesthoff. Die overleed. En dit is dus het eerste nummer wat uitkwam nadat zij dus overleden is. Dus het is ook nog eens extra beladen. Deze week is dus Kane met Something to Say. De muziek uit het decennium. 7 mei 2005 kwam dit nummer in de top 40 terecht.

Daar is hij dan hoor. Simon Webb met Coming Around Again. En dit was het allereerste nummer wat ik draaide in Gewoon Julian. Dit was mijn openingsnummer. En jaren geleden toen ik de allereerste show van Gewoon Julian deed, was dit Simon Webb Coming Around Again. En het leuke is van deze Simon is dat hij eigenlijk bijna geen zanger geweest is. Hij was namelijk een erg goede amateurvoetballer. En ook heel eens een goede atletiek carrière. Maar hij had een ernstige blessure in zijn vroegere tienerjaren. En toen moest hij dus stoppen met zijn sport, met zijn voetbal. Dus uiteindelijk is hij nooit doorgebroken als voetballer. Uiteindelijk is hij via modellenwerk beland in de muziek. En toen is hij terechtgekomen in de populaire boyband Blue. Dat is dan weer uit elkaar gevallen. En dit was dan het begin van zijn solo carrière. We gaan naar Raad de Artiest. Aan het begin van deze aflevering kreeg je van mij vier hints. En deze vier hints die leiden je dus naar een artiest. En nu is dus de vraag, over welke artiest heb ik het gehad? En gaan we dus ook een nummer draaien van deze artiest? Dit waren de vier hints die je van mij kreeg. Bloemen, feest in Amerika, bepaald voorwerp om mee te slopen en engelen. En nu is de vraag natuurlijk, over welke artiest heb ik het? Miley Cyrus. Ik was op zoek naar Miley Cyrus. Dat was het goede antwoord voor Raad Artiest. Dan de vier hints. Bloemen. Ja, dat is Flowers. Heel bekend nummer van haar. Feest in Amerika. Amerika. Een beetje op de Engelse manier uitspreken. Party in the USA. Dat was denk ik het allereerste nummer van haar waarmee ze doorbrak. Een bepaald voorwerp om mee te slopen. Wrecking Ball. Dat is toch wel haar meest... Daar werd veel over gepraat, over de videoclip. Want dan zit ze natuurlijk half naakt met een kort pittig kapsel. Zit ze dan op die sloopkogel. Wrecking Ball. En Engelen is Angels Like You. Dit is ook het nummer wat ik ga draaien. Heet Secrets. En dat is het meest persoonlijke nummer die ze ooit heeft gemaakt. En dit nummer heeft ze geschreven voor haar vader, Billy Ray Cyrus. Het is namelijk een vredesaanbod. Ze had een tijdje lang geen contact met haar vader. En toen besloot ze dus met dit nummer toch weer om contact aan te halen. Haar vader die heeft uiteindelijk ja gezegd om het contact weer te krijgen met haar dochter. Miley Cyrus' Secrets.

Bryan Adams in The Heat of the Night. En het leuke is dat hij had de twijfelachtige primeur. Want ze weten het niet helemaal zeker of dat echt zo gebeurd is. Om de allereerste cassettesingle ooit te zijn voor commercial. Dus die commercieel werd uitgebracht. En dat was dus dit nummer, Heat of the Night. En dit nummer klonk ook wel een beetje alsof het op een cassette heeft gestaan. Maar Bryan Adams dus. En het leuke is dat dit nummer... Ze hebben namelijk, of het album Into the Fire, waar dit nummer dus op staat. Dat is opgenomen in Adams' eigen huis in Vancouver. En de band die heeft toen in eigenlijk allerlei verschillende kamers, dus bijvoorbeeld de eetkamer, de badkamer, de slaapkamer, hebben ze geprobeerd om alle instrumenten te isoleren. Want het probleem is een beetje, je zit heel erg met de akoestiek. Dus er zijn bepaalde plekken in je huis bijvoorbeeld waar je te maken hebt met waar de akoestiek niet goed is, waar het heel erg echoot bijvoorbeeld. Ja, dat is niet zo fijn opnemen natuurlijk, maar dat hebben ze dus in allerlei verschillende kamers gedaan in het huis van Bryan Adams. We zijn aangekomen bij de muziektip. En de muziektip is een nummer wat nieuw is, of waarvan ik waar ik een hele grote fan van ben en ik je graag wil tippen. Dat doe ik dan dus in de muziektip. En ik ben dus nu al een jaar bezig. Dus ik heb best wel wat muziektips opgebouwd in het afgelopen jaar. En alle muziektips die vind je terug in een Spotify en Apple Music playlist. Dus als je alles nog eens terug wil beluisteren of bekijken. Gewoon julihome.nl, want daar vind je alle muziektips. Die vind je terug. En deze week heb ik een muziektip van een 50% Nederlands, 50% Vlaams-Belgisch. Het is namelijk een bijzondere samenwerking tussen Aaron Blommaert en Zoe Levi. Aaron Blommaert, ik snap dat je die niet kent, want dat is de Vlaamse, een Vlaamse artiest. Hij heeft meegedaan aan The Voice Kids. In 2023 heeft hij de Masked Singer gewonnen. En toen begon hij zijn solo carrière. En 15 mei, dus dat is aankomende vrijdag, dan komt zijn nieuwe album Oorsprong uit. En op dat album vind je dus ook dit nummer. En Zoe Levi, ja, dat is al wel een bekende artiest hier in Nederland. Heeft een samenwerking gehad met bijvoorbeeld Snelle. Maar nu dus doen ze het samen. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van Goud. 15 mei te vinden op het album van Aaron Blommaert. Oorsprong. Maar deze week is het dus de muziek.

Starship, Nothing's Gonna Stop Us. En dit nummer, dat was eigenlijk bijna geen nummer van Starship geweest. Omdat dit was eigenlijk bedoeld als een duet. En uiteindelijk is er een... Toen waren er andere namen waren toen bedacht om dit nummer op te nemen. En toen was er een man van de platenmaatschappij. En die stelde uiteindelijk Starship voor. Omdat zij al een mannelijke en een vrouwelijke zanger hadden. Uiteindelijk vond de vaste producer van Starship, die vond het helemaal niks. Toen heeft de band uiteindelijk toch een demo opgenomen met een andere producer. En het werd best wel een groot succes. Het was een goede keuze om dus dit nummer bij Starship te doen. Want het werd een grote hit. Nothing's Gonna Stop Us. En daarvoor Aaron Blomhaard met Zoe Levi. Tranen van Goud als muziektip. Alle andere muziektips die vind je in een Spotify playlist en een Apple Music playlist. Te vinden voor je gewoon julian.nl. Tot zover gewoon Julian voor deze week. Ik heb nog één nummer voor je en ik neem je eventjes mee. Het verhaal die begint namelijk op een zaterdagmiddag op de Camden Market in Londen. Daar is Norman Cook, ook wel Fatboy Slim. Hij is bij een kraampje en hij heeft een vinylplaat. Dat is een LP, een grote plaat die op een plaatspeler legt en dan komt er dus ook muziek uit. En het is best wel een beetje een a cappella opname van Camille Yarbrough uit 1975... En die Fatboy Slim die bedenkt, dit kan nog wel eens een grote hit worden als ik daar nog even een lekkere goede beat achter zet. En dat heeft hij dus uiteindelijk gedaan. En daar heeft hij dus het nummer Praise You heeft hij van gemaakt. Die ga ik zometeen voor je draaien. Dat is het laatste nummer, Fatboy Slim met het nummer Praise You. Maar allereerst zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren naar deze jubileum een beetje van gewoon Julian. Een jaar lang gewoon Julian. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je snel weer te spreken. Geniet ook van de hemelvaart. Hopelijk wordt het mooi weer. Doe je wat leuks. En dan zou ik zeggen, dan spreken we elkaar snel weer. En tot de volgende. Dit is Fatboy Slim met Praise You. Hoi.

0: Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buettgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
3: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
2: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Een goedenavond, Sally's avondshow. We zijn erbij. Het is maandagavond. Doet je het? Ja, hij doet het. Het is maandagavond 10 over 9, 17 augustus. En zijn we bij RTV Krimpende Waard. En ook DJ RP Official was er in de house. Dinant zit helaas in Spanje. Maar op de achtergrond is natuurlijk wel mijn producer aanwezig.
1: Herman!
0: Precies, Herman is er altijd. En jullie gaan hem horen door middel van de mixen die hij natuurlijk heeft. Verder hebben we vandaag nog wel een verrassing in de studio. Maar daar gaan we straks zeker meer over vertellen. Heb je verzoekjes, je weet ze in te dienen via de RTV Krimpende Waard app. Of stuur een mailtje naar studio@rtvkrimpendewaard.nl. Of een beller is sneller. En ik ga jou niet vragen wat het nummer is, gast. Maar dat is 0182-890182. En wellicht krijg je de gast aan de telefoon. Oeh, ik zet hem nou voor... Oké, ik daag jou uit, luisteraar. Een beller is sneller. 0182-890182. Straks gaan we meer over de gasten vertellen en wat hij komt doen en hoe en wat. Maar hij heeft zeker een zeer grote kennis van muziek. Ja, Kings of Leon, You Somebody.

Duran Duran met de Reflex. Hier bij Sally's avondshow. Die moet ik hebben. Even kijken, opmerkelijke berichten. Want er zijn natuurlijk ook wel van ons gewend. We hebben wel aardig wat berichten klaarstaan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik sommige ook wel weer aan het einde van de rit doe. Zoals jullie gewend zijn. Ik ga een tipje van de sluier oplichten. Dus des te meer reden het is om te blijven luisteren tot 11 uur. Want het heeft iets met de Efteling te maken. En iets waar alleen fans... Nou, hè? Maak jezelf je eigen verhaal ervan. En ik zou zeggen, blijf luisteren. Daar rond tussen 10:30 en 11 komt dit. Maar het eerste opmerkelijke bericht. We gaan naar België. Want bouwvakkers in de Belgische Dendermonde hebben namelijk tijdens werkzaamheden... die hebben echt mazzel gehad. Want ze hebben enorm hoeveelheid goudstaven en gouden munten gevonden. Ja, fantastisch. Ze waren daar bezig met de verbouwing en... Ja, dan kom je bij een keldermuur en daar zit wat ingemetseld. Ja, dan zou je natuurlijk stom zijn als Belg om dat te laten zitten. Dus dat maak je open. Er zat dus een kist in de muur gemetseld. En er zat nogal hoeveelheid goud in. Waarde ongeveer maar liefst 9 miljoen euro. Ja, hey. Dat was leuk. En wat voor pand was het? Nou, het was van een maatschappelijke organisatie... Hoor, luister goed, hè. Maatschappelijke organisatie heeft een kist van 9 miljoen euro goudstaven in een muurtje gemetseld in Oost-Vlaanderen. En in de plaats in de gemeente Dendermonde. Ja, ze hebben besloten om daarop een opdrachtgever en de politie maar in te lichten. Ja, het is jammer dat ze het dan niet mogen houden. Hè? Dat is een jammer. Het zou wel leuk zijn. Maar het feit dat ze natuurlijk een kistje vinden in een keldermuur ingemetseld... en als het dan een particulier is, oké. Maar een maatschappelijke organisatie? Ja, nou weet je in ieder geval een belletje waar het geld aan maar bleef, hè? Allee? Oké, Bruce Springsteen, The River.

0: Ja, Bruce Springsteen met The River. Hop, ja. En ik had natuurlijk het begin van de uitzending had ik het over een gast. En vandaag had ik contact met... Ik heb wel regelmatig contact met hem. Maar af en toe dan heb je even contact met iemand en die ken je dan al heel erg lang. Ik ga even terugrekenen. Nee, kan ik beter mee stoppen, want dan word ik zelf ook een heel stuk ouder in één keer. Maar en die zit al jaren in een bandje. Dus hij zegt, joh, Sel, het lijkt me wel eens leuk om bij de uitzending te komen kijken. Joh, je weet het te vinden, hier heb het adres, succes. Dus Sel komt aan en hij staat daar. Ja, dat was een leuke verrassing. Jeroen, welkom.
1: Ja, hoi, goedenavond.
0: Je mag wat dichter bij de mic praten.
1: Dankjewel.
0: Ja. jij zit al jaren in de muziek. Vertel.
1: Ja, zeker. Ik geloof dat ik al meer dan 30 jaar muziek maak en speel live met diverse bandjes. Michel, als je luistert, mijn eerste bandje was Sugarcane, een bandje met eigen werk.
0: Ja.
1: Ik heb in Wastelands gespeeld, een alternatieve
0: festival.
1: Ja, gewoon echt een heavy metal band. Mm-hmm. Maar de meeste fun heb ik met de mannen van Beware, waar ik echt al jaren mee op de bühne sta.
0: Ja, want ik kan me herinneren dat ik ooit met jouw broer, want ik ken jou via jouw broer natuurlijk, Peter. Ooit jaren, en toen was ik echt nog heel jong, ooit een keer bij een oefenavond geweest ben. Ergens in Rotterdam. Dat was echt zo'n onder een soort van kelder voor mijn gevoel. Onder een brug. Ik weet het niet. Weet je dat nog?
1: Ja, in Rotterdam had je natuurlijk diverse oefencentra. En dat was Waterfront. Ja. Waterfront, een oude bunker in Rotterdam. Vlakbij de metro van Oostplein.
0: Ja.
1: En ik weet nog, dan vertrok ik vanuit Krimpen met de bus en de metro. Mm-hmm. Met de boys. En dan gingen we daar repeteren. Fantastisch. Het is nu gesloten volgens mij.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Want jullie hebben nu ergens anders een oefenruimte?
1: We hebben overal en nergens eigenlijk gezeten. Op een gegeven moment verandert er natuurlijk heel veel bij de diverse bandleden. En dan moet je weer op zoek naar een andere stek.
0: Ja,
1: klopt. En nu zitten we in Utrecht.
0: Oh, nou.
1: Ja.
0: Altijd goed.
1: Star Sound.
0: Ja. Oké, we gaan zo even nog meer, want iedereen is natuurlijk wel nieuwsgierig. Wat voor soort muziek, wat voor soort bandje jullie hebben? Je hebt natuurlijk allerlei varianten qua muziek, muziekstijlen. Dus daar gaan we zo over hebben. Maar jij had het over een bepaald nummer. Een beetje, ja, eigenlijk toch een onbekend nummer. En die wilde jij graag aan de luisteraar laten horen. Vertel.
1: Ja, klopt. Ik had inderdaad het idee om dat eens aan te stippen vanavond hier in jouw show. Pareltjes die je niet altijd hoort of voorbij ziet komen.
0: Precies.
1: En ik dacht aan een nummer van de Red Hot Chili Peppers.
0: Mm-hmm. Hele goede band.
1: Hele goede band, inderdaad. En het nummer wat ik aan wil dragen is een nummer wat is uitgekomen op 14 februari 1990.
0: Mm, vader, iets met Valentijn misschien? Iets met liefde? Ik weet het niet.
1: Ja, precies. Nou, dat hoor je ook al een klein beetje terug in de omschrijving van het nummer aan zich.
0: Mm-hmm.
1: Waarom ik het zo'n goed nummer vind, is dat de Red Hot Chili Peppers hadden natuurlijk Blood Sugar Sex Magik uitgebracht, hun topalbum. En daarna kwam er eigenlijk hele lange tijd niets. Totdat de film Pretty Woman uitkwam. En deze single die staat op dat album.
0: Oh, kijk. Dat is een klassieke film. Dus eigenlijk moet iedereen hem gewoon kennen.
1: Ik denk het wel.
0: Als je goed wel. Ja, precies.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Nou, ik ga hem laten horen. Hoe heet hij?
1: Dit is Show Me Your Soul.

0: Ja, The Red Hot Chili Peppers. En dit is inderdaad een van die nummers die je gewoon niet kent. Nee, wacht even. Ik moet hem even opengooien, want hij was nog gesloten, Jeroen. Nee, men kent dit niet. En dat zijn van die vergeten hitjes.
1: Echt wauw. Ik bedoel, hier zit toch echt gewoon van alles in. Funk, soul, noem het maar op.
0: Ja, en je hebt ook iets met, ik kan het heel oneerbiedig zeggen, iets met gitaar. Dat is het niet. Het is geen gitaar.
1: Nee. Ik heb wel iets met gitaren, maar dan wel met vier snaren. Ik ben bassist. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo gek als je dit nummer hoort. Want Flea van de Peppers, die bast als een mal op dit nummer. Echt een waanzinnige track.
0: Ja. Nog even kort. Beware. Ja. Hoe lang bestaat het?
1: Beware, jeetje. Ik ben vanaf 97 bij de band gekomen. Mm-hmm. En leuk weetje. Ik heb gereageerd op een advertentie die ik tegenkwam op Teletext.
0: Want, echt waar?
1: Ja. Ze zochten een bassist. En ik speelde toen in Sugarcane eigen werk. En ik had zin om...
0: Wat anders.
1: Om het anders te gaan doen. Ja. Ik had bandjes zien optreden in Plan C. Mm-hmm. Ik denk, coverbandjes. Dat is ook gaaf.
0: Waarom eigenlijk niet?
1: Dit wil ik gaan doen.
0: Ja, precies. Ja. En je zegt zelf al, coverbandje. Wat voor muziekstijl moeten we dan aan denken? Kijk, ik weet het. En een enkele luisteraar weet het ook natuurlijk. Maar heel veel niet. 99% niet. Waar moeten we aan denken?
1: Op dit moment zijn wij een hele te gekke gave top 2000 coverband. En wij spelen de nummers van A tot Z. Maar ook achterstevoren in mashups en noem het maar op. En we zijn hartstikke goed bezig. Sterker nog, binnenkort dan staan wij op de Brandersfeesten in Schiedam. Oh. Op het land van belofte, jawel.
0: Kijk, dat klinkt helemaal goed. En wat, het is natuurlijk ook wel back to the 80s. Maar ik heb jullie ook wel eens gezien. Dat vond ik heel hard graven. Dat was in Den Haag. Ik weet niet meer hoe dat heet, want jullie treden daar nogal eens op.
1: Dat is de paap, Celeste.
0: Ik hoor net de paap. En daar hoorde ik een nummer die ik niet van jullie had verwacht. En dat was meer een beetje de trance kant op.
1: Hebben we dat gedaan in de paap?
0: Ja, op keyboard en al. Ja.
1: Oké. Ja, nu moet je mij mee een klein beetje helpen.
0: Nou, ik moet heel hard nadenken. En dat is het nadeel als je toch iets ouder bent dan 15. Dat was misschien dat jouw fijne broer dat nog weet, die ook meeluistert. Ja, het is 9:30, kindje slapen. Hallo Sinterklaas. Oké. Nee. Maar misschien dat het, ik was met jouw broer Peter, was ik er. En het verbaasde mij eigenlijk. Denk van, dat zit er ook in. Het gaat van de police naar het gaat alle kanten op.
1: Ja, we nemen de mensen eigenlijk gewoon mee in een mooie muzikale reis. En het leuke is inderdaad dat, dat je soms denkt van, hey, dit is lekker, dit ken ik. En dan ineens dan slaan we echt alle stoppen door. En dan gaan we ineens een hele andere kant op.
0: Ja, leuk.
1: En wat ons kenmerkt is denk ik dat wij tempo houden. Ja. Wij gaan door. Dus weinig breaks. Mensen willen tegenwoordig gewoon echt feest knallen. En dat kunnen ze van ons verwachten.
0: Nou, gaan we zo nog verder over hebben. Eerst gaan we even Herman het podium geven. Want je hebt natuurlijk zijn mixen gemaakt. En gewoon lekker hoort daarbij. Normaal gesproken doen we rond de klok van 9:30. Maar Beware kwam er even tussendoor. En dat kan natuurlijk ook.
2: And now, ladies and gentlemen. That's my name.
3: Back to the 80s.

0: Gewoon lekker. Nou, dit was toch gewoon lekker, inderdaad. Ik zeg er niks anders over, Herman. Dat heb jij gewoon weer goed gefixt, zeggen wij dan. Opmerkelijk bericht, die doet tussendoor ook nog eventjes. Even kijken. Er worden hier foto's gemaakt. Daar raak ik altijd een beetje van me apropos. Maar dat maakt verder niet uit voor de mensen die denken... Hey, RTV Knippendewaard, wat leuk. Dat heb ik nooit gehoord. Schaam je. Schaam je. Iedere week, maandagavond, tussen 8 en 10, 8 en 11. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ga hem toch voor jou opengooien. Want ik heb een vraag voor jou, Jeroen. Als jij denkt aan een snack die je bij een tankstation gaat kopen. Een lekkere reep of iets. Waar denk je dan aan? Wat zou je pakken? Wil je iets dan met nootjes? Of wil je... Wat?
1: Wat? Je bedoelt mijn persoonlijke voorkeur?
0: Ja, een Twix, een KitKat, een Mars, een Snicker of Rolo's. Heel ouderwets. Nuts is ook heel ouderwets.
1: Nou, ik denk als ik gewoon echt ontzettende honger heb en het moet iets van chocola zijn, dan denk ik dat ik wel een fan ben van de enige echte Snicker.
0: Oké. Ja, je hebt vaak mensen die van pinda houden of juist niet. Snicker, stil, stevig sterk. Nou, stel je vindt een Mars, in dit verhaal, een Marsreep uit 1991.
1: Oh ja, heb ik gezien.
0: Oh, die weet jij?
1: Ja.
0: Weet je hem ook te vertellen? Dat nou weer niet meer.
1: Nou, ik weet niet waar ze hem ergens vandaan uit de grond hadden getrokken. Maar ergens hadden ze een oude Marsreep gevonden van 1991, heb ik het juist?
0: Ja. Heel goed onthouden. Maar ja, wat er dus aan de hand was. Het was een schoonmaakster in Engeland. En die de Britse Victoria Garden. Die runt een schoonmaakbedrijf en die vond de reep chocola tijdens de schoonmaken in haar huis. In het noorden van Engeland. En hij is van 1991. Nou, op zich is dat niet zo heel bijzonder, zou je zeggen. Want ja, je zou zeggen, je gooit hem weg en klaar. Maar wat maakt het nou zo bijzonder? We weten allemaal, de prijzen zijn duurder geworden. Dat is gewoon zo. Maar de chocoladereep uit 1991... die weegt 62,5 gram. Terwijl de huidige reep 40 gram weegt. Dus die van vroeger, die weegt gewoon aanzienlijk zwaarder. En je betaalt er ook nog minder voor.
1: Nou heb ik een vraag aan jou.
0: Ja.
1: Wat denk jij als je een Marsreep hebt uit 1991 en je koopt daar nu eentje van anno 2016? Ja. Wat denk jij? Zou die van 1991 nog een beetje te nassen zijn, zeg maar? Even op z'n Rotterdams gezegd. Zou die nog lekker zijn?
0: Nou, dus ik krijg te twijfelen. De chocola zal natuurlijk gewoon in en in wit zijn. Het lijkt mij.
1: Wat? Vergaat het niet, denk je?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik ga het risico niet nemen. Echt, weet je, wij zijn een bepaalde leeftijd gepasseerd. En ik ga het risico niet meer nemen om daar een of andere maasfeer van te krijgen.
1: Maar waar ik dan persoonlijk benieuwd naar ben, is van... Oké, leuk dat ze die oude Marsreep vinden uit 1991 en dat die een stuk groter is.
0: Ja.
1: Oké, en ook veel goedkoper.
0: Ja.
1: Maar wat heeft die vrouw die dat ding gevonden, heeft ermee gedaan?
0: Nou, dan moet ik even heel snel gaan kijken. Maar even kijken hoor. Ze heeft in ieder geval contact gehad met de producent van Mars. En die zeggen dat ze de afgelopen 35 jaar de reep hebben aangepast. In verband met om aan de vraag van de consumenten te voldoen. En ook hield het bedrijf rekening met de externe factoren. Natuurlijk de prijzen. Want de cacao is natuurlijk duurder geworden. De productiekosten zijn duurder geworden. De mensen, de huizen, alles is natuurlijk duurder geworden. Zij heeft wel met haar reep in ieder geval een goudmijn blijkbaar in handen. Want ze vertelt dat haar video op social media nog nooit zo vaak bekeken zijn, zeg maar, dan ze nu met de reep heb. Ze zegt, ik had de reep bijna in de vuilnisbak gegooid. Maar misschien ga ik er nog wel mee op tournee. Oké, ik zou zeggen, ik weet nog een goede band. Die kan jou heel goed muzikaal begeleiden als jij die Mars introduceert.
1: Oh ja?
0: Ja, Beware, tuurlijk.
1: Absoluut,
0: dat doen jullie. Hey, inmiddels 21:45, dat betekent het is tijd voor weer, ja inderdaad, de mix van Herman. Ik zeg de mix van Herman. En toen zei die joejoe even niet. Ja.
2: Yo, dit is Ben Soundbus. Je luistert nu naar Sally's avondshow.
3: C'è da spostare una macchina. Disc jockey, c'è da spostare una macchina. venga fuori qualcuno che da

0: Ja, Herman, dank je wel weer. Dit was weer gewoon een lekkere mix. Je hebt een luxe jacht. En daar ben je natuurlijk heel blij mee dat je zo'n jacht van maar liefst 8 miljoen euro kan betalen. Maar hij heeft er maar liefst wel 4 hele dagen, ja wel echt hele dagen kunnen genieten, van zijn peperdure jacht van 8 miljoen. Oké, want wat is er aan de hand? Hij is namelijk na aanschaf, ging hij er lekker mee varen, zoals je dat doet natuurlijk met een jacht van 30 meter lang. Hè? En toen is hij gezonken voor de kust van Sardinië na 4 dagen. Ja, de jacht die had de beschikking over 5 hutten met voor maximaal 10 gasten. Plus nog natuurlijk 5 bemanningslieden. Want ja, hè, je hebt dan 10 gasten. Dus iedere 2 gasten moet in ieder geval sowieso 1 persoonlijke bemanningslid hebben. Hè? Ja, zo werkt dat bij zo'n jacht als je toch een paar miljoen kan neerleggen. Maar oké. Uiteindelijk waren aan boord 14 mensen. Ze zijn allemaal gelukkig. Is er niemand gewond geraakt. Ze zijn allemaal netjes geëvacueerd. Wat de oorzaak is van dat de boot zonk, is niet helemaal duidelijk. Maar er zou sprake zijn van een motorbrand. Na 4 dagen. En ik hoop dat hij hem goed verzekerd had. Hè? Want 8 miljoen euro. Na 4 dagen kan je gewoon 8 miljoen euro zie je zinken. Ja, dat vind ik best een heel duur en zuur voornamelijk verhaaltje. We hadden zojuist nog een beller. Een beller is sneller natuurlijk 0182-890182. Of dien je verzoekjes in via de RTV Krimpende Waard app. Dat kan natuurlijk. En anders weten jullie alle wegen wel richting RTV Krimpende Waard te bewandelen. Straks gaan we nog even verder praten met Jeroen over zijn muziek en kennis en muziek. Hij heeft iets met muziek. Hij is geboren met muziek. En hij gaat denk ik dood met muziek.
1: Dat ik weet het wel zeker.
0: Dat wordt één groot muzikaal optreden, denk ik. Maar oké, laten we het daar voor de komende 100 jaar nog even niet over hebben. Bryan Adams lijkt me een hele goeie. Run to you, hier bij RTW Krimpenwaard.
1: Lekker nummer.

0: Dit is toch gewoon, dit blijft zo'n klassieker. Want Bryan Adams, ik vind hem gewoon lekker, Jeroen. Sorry, ik zet hem even open. Ik weet echt niet onder welke mic je zit, dus ik gooi gewoon alles open.
1: Was het niet 3?
0: Ik weet het niet. Ja. Ik ga het testen. Als jij gewoon lekker aan de praat gaat, dan zet ik af en toe een mic dicht en hoor je het zelf.
1: Nou ja, helemaal goed.
0: Ik weet het niet. Ik was nog eventjes bezig met de opmerkelijke berichten. We hebben nog heel kort, het kan nog wel voor de klok van 10 uur. Een ijsbeer wakker maken. Ja, hey, dat zijn dagen dat ik dat gewoon niet doe. Ja, hè, dat is voor mij gewoon, ik doe dat eigenlijk nooit. Maar als jij op Spitsbergen een ijsbeer wakker maakt, dan kan je dat de duur te komen te staan. Want op de Noordse eilandengroep kreeg namelijk een man vandaag een boete van maar liefst 50.000 kronen. Dat komt ongeveer neer op 4500 euro. Nadat hij met de misthoorn van een schip een ijsbeer had gewekt. Moet je gewoon niet doen. Nee, de ijsbeer is sinds 1972 op Spitsbergen een beschermde soort. En omdat de populatie nogal sterk afneemt. Dus ja, vooral laten slapen. In rust houden. Niet wakker toeteren. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Je had hem gelezen, Jeroen?
1: Dat bericht niet, nee.
0: Nee, die nou weer net niet.
1: Nee, die Mars wel.
0: Oké. Straks naar de klok van 10 uur. Nog een, ben jij er nog?
1: Zeker.
0: Oké, je blijft gewoon tot het eind. Nou, helemaal
1: until
0: goed.
1: Until the end.
0: Nou, dat laatste half uur maak je borst maar nat. Daar ben jij niet gewend, maar dat wordt altijd wel... We gaan wel een beetje to the beach, zeg maar dan wel met een foute vibe. Dat hoor jij straks.
1: Laat maar komen.
0: Blijf luisteren en tot zo naar de klok van 10 uur.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig bewet. JA21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
5: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
4: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
7: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
8: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.

0: Welkom in de tweede uur van RTV Klevenewaard. En serieus, wat een begin is dit. Ik vind dit echt... Golden Earring is wel een van mijn favoriete bands, moet ik heel eerlijk zeggen. Ga ik weer alles open doen, want je weet het niet. Wat vind jij van de Golden Earring, Jeroen?
1: Nederlands enige echte rock'n'roll band.
0: Ja. Mis je ze? Want ze zijn natuurlijk gestopt, eigenlijk. Officieel.
1: Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat aan alles een keer een eind komt natuurlijk. Ja. Voor mij persoonlijk hadden ze de hoogtijdagen in de jaren 80. Maar ja, dat komt als je geboren wordt in 76. Ja. Maar ze hebben natuurlijk echt een rijke historie.
0: Ja, precies. Ooit als klein meisje mocht ik de mazzel hebben. Ik zat op een middelbare school. En dat was eigenlijk wel een hele muzikale school. Dus mijn Engels heb ik geleerd door middel van de Beatles. Beatle-nummers, songteksten. Zo was mijn Engelse leraar. Iedere maand hadden wij een schoolband en disco. En een van de leraar van Engels, die zat ook net als jij in de muziek. En die had een kennisje en die zat in een bandje. En dat was Cesar Zuiderwijk. En die is bij ons een paar keer op school geweest. In een gymzaal vol met opgeschoten pubers. Want dat waren we natuurlijk. Ging die af en toe drumsessies en lesgeven. Ja, fantastisch. Goeie oude tijd.
1: Over Cesar trouwens gesproken. Even een kleine link naar mijn band Beware. Want onze drumster Sarah, die heeft les gehad van Cesar.
0: Oh, echt waar?
1: En zij is fantastisch.
0: Ja, Cesar is echt wel een waanzinnige artiest, zeg ik gewoon. Ja. Dat is het. Maar jij had nog een iets... Je had nog ook een bijzonder verhaal.
1: Nou, het is een, denk ik... een

0: ik ga zeggen wat hij voor mij betekend heeft. Want eigenlijk ben ik door hem dat ding op gaan pakken en ben ik muziek gaan maken.
1: Hoe heb je, want dat heb je het over een aantal jaar geleden, was dat voor de social media?
2: Nee,
1: voor internet, voordat je het modem geluiden kreeg?
0: Nee, de social media was er al.
1: Oh,
0: volop.
1: Dat wel?
0: Ja, absoluut.
1: Ja, dan zijn die stappen al makkelijker te maken.
0: Ja, ik kon hem ook mailen, dus ja,
1: daarom.
0: Modems waren er al.
1: Ja, precies.
0: Ik maakte een hele mooie mail en daarin stond eigenlijk gewoon van, joh, jij hebt mij geïnspireerd, ik ben door jou gaan bassen, ik vind jou mooi, je maakt mooie teksten, het swingt. Ik wil daar iets mee.
1: Ja.
0: En toen had ik het gezegd tegen hem in die mail. Het lijkt me fantastisch om jou een keer te mogen ontmoeten. Ik vraag slechts 5 minuten van je tijd. En dan ga ik weer naar huis. Mm-hmm. Of jij dan mijn bas wil signeren. Mm-hmm. En of we dan samen misschien op de foto kunnen gaan. En dan is voor mij de cirkel rond. En ik dacht, ik leef maar 1 keer. Let's go.
1: Ja, tuurlijk. Ja, je hebt gelijk. Ja.
0: Goed, en het moraal van het verhaal is dat ik kreeg antwoord van hem.
1: Oh, dat had je niet eens verwacht waarschijnlijk.
0: Nee, dat is toch
1: wel heel bijzonder.
0: Nee, klopt. Hij had gezegd, Jeroen, het komt in mei niet zo goed uit, maar in juni kan ik wel. En er stond eronder, groet Henny V.
1: Echt?
0: Verstuurd vanaf mijn iPhone.
1: Oh, wauw.
0: En ik zat natuurlijk thuis helemaal te flippen en ik dacht, wauw.
1: Ja, dat snap ik.
0: Maar goed, waar wil ik naartoe? Dat ga ik vertellen. Die ontmoeting, die kwam er helaas niet. En waarom niet? Omdat ik toen... Ik had toen wat meer vrije tijd. En ik kon hem gaan zien. Ik kon hem gaan ontmoeten. Mm-hmm. Maar ja, ik kon ook weer aan de bak. Ik kon ook weer aan het werk.
1: Oh.
0: En ik moest gaan tekenen.
1: Ja. Dat was even een lastige beslissing. Enerzijds, misschien had je het uit kunnen leggen. Had je het anders gedaan? Als je nu naar terugkijkt?
0: Ik denk dat je het gewoon altijd op dezelfde manier doet als je het van plan bent om te doen.
1: Ja.
0: Alleen wat ik zeggen wil is dat ook voor alle luisteraars, dat het heel erg belangrijk is om altijd je hart te voelen.
1: Ja.
0: Maar om ook door te zetten. En dat is denk ik de levensles die ik ervan heb overgehouden. Daar heb ik van geleerd. En daar heb ik het heel erg lang eigenlijk best wel moeilijk mee gehad. Zeker toen hij kwam te overlijden. Ik dacht van verdorie, het blijft maar branden in mijn lijf.
1: Ik heb niet
0: doorgezet, had ik hem nou maar gezien.
1: Ja.
0: Het had zo mooi kunnen zijn. Ik had hem kunnen ontmoeten, ik had die handtekening gehad.
1: Ja,
0: ik denk, mijn held. Dat is mijn levensles.
1: Ja, jouw minute of fame heb je niet gepakt.
0: Nee, niet.
1: Eigenlijk,
0: En weet je, het had natuurlijk te gek geweest als het zo had mogen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar aan de andere kant heeft dit ook alweer iets moois.
1: Ja.
0: En uiteindelijk heb ik het verhaal van mij alsnog compleet gemaakt. Op een andere manier.
1: Ja, nou ja, precies. Helemaal goed. Ik heb zo ook nog wel iets over een bepaalde artiest. Maar welk nummer wilde jij graag van de band?
0: Ja, uiteraard een nummer van Henny.
1: Ja.
0: Doe maar. En dit is mijn persoonlijk favoriet. Het mooie is dit alles.

0: Nou, doe maar, is dit alles? Nou, zeg het maar. Nee, dit is niet alles. Zeker niet alles. Jij had net natuurlijk jouw verhaaltje over Henny.
1: Een persoonlijk verhaal.
0: Een persoonlijk verhaal. Dat moet af en toe ook wel eens. Een PV'tje. Heb ik er ook eentje. En dan moet ik even alles wel een beetje klaargezetten. Maar dat maakt verder niet uit. Ik weet niet of jouw broer dat ooit verteld hebt. Jaren geleden, ik denk, hoe oud was ik? Ja, heel jong. 17? Dat was echt wel 1895 of zo. Toen had je in Rotterdam nog de beachclub, de Baia Beachclub. De grote gele bal, jij kent hem waarschijnlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wie niet. Daar ging ik naartoe met een vriendin. En ik ging met iedereen dansen. Het was de zaterdag voordat ik bij het bedrijf ging werken waar ik je broer ontmoette. Ik ging lekker rondjes dansen met iedereen. En het moment dat men denkt van, oh, leuke meid, liep ik door. Zo'n bitch was ik. Totdat op een gegeven moment een, voor mij gewoond, ik liep op high heels. Dat had je toen, dat kon ik nog. Voor mij gevoel een klein mannetje naar me toe loopt. Met twee van die grote brulapen achter zich. Weet je wel, die grote zwarte negers. En die zegt, would you like something to drink? En ik kijk hem aan. En ik kijk naar die apen. En ik denk, joh, wat voor loser ben jij? Wie moet jij meenemen om mij wat te drinken te vragen? Nou, sorry. Nee. Dus ik heb gewoon nee gezegd. Ik heb geweigerd en ben doorgegaan. Maar mijn vriendin, die had ook zoiets van, joh, les, kom, wat een figuur is dat, joh. Heb je nou twee van die gasten nodig? Al durf je niet alleen of zo? Weet je wel? Ja, dan ben je heel jong, hè? Nou, er gaan jaren overheen. Ga ik op een gegeven moment weg bij dat bedrijf waar ik je broer leren kennen. Moet ik een meisje inwerken en die was helemaal lyrisch van een bepaalde boyband. En om van het gezeur af te zijn, acties van weet je wat je doet, neem dat plakboek maar mee. Dan ben ik van het gedoe af. Dat had je toen nog, plakboeken. Zij neemt dat boek mee en ik kijk, ik zeg, oh, maar die ken ik. Die heeft mij ooit wat te drinken aangeboden. Dat wilde ik niet, want ik vind het een rare knakker.
1: En wat voor boyband was het dan?
0: Take That.
1: Oeh, ik dacht eventjes aan New Kids on the Block.
0: Nee, Take That. En wie was het? Mr. Robbie Williams himself.
1: Oh.
0: Dat was een van zijn laatste periode, was hij natuurlijk helemaal fout. Dus ik met, naar die vriendin toe, die toen nog leefde, van joh, kijk nou, wie is dit? Ah, zegt ze, shit, Celeste. Ik naar jouw broer het verhaal verteld. Hij zegt, ja, Celeste, hij had je nooit vergeten. Nooit vergeten. Nou, vorig jaar kwam hij in Nederland.
1: Ja, en ik weet dat jij bent geweest.
0: Ik ben inderdaad geweest. Ik heb toen in kon je kaartjes winnen. Dus ik luisterde nooit naar die radiozender. Een collega. En dan moest je eigenlijk een bepaald nummer van hem doorgeven waarom jij daar fan van was. Nou ja, ik heb een dochter die heet Angel. En mijn favoriete nummer, een van de favoriete nummers van Rob Williams, is Angels. Dus dat had ik erin gezet. Binnen 5 minuten, serieus? Je hebt kaartjes gewonnen.
1: Ja.
0: Top, maar met een meet and greet.
1: Ik heb de foto's gezien.
0: Ja, nou ja, ik heb hem mogen knuffelen. Ik heb hem dat drankje niet gekregen. Dat niet. Maar echt iets van jaren later, wat jij zegt, de cirkel is rond. En ik had niet een van die honderden willen zijn. Dat dan weer niet.
1: Nee. Hartstikke idee.
0: Nee. Oké, Mr. Rob Williams. Angels ga ik niet laten horen. Het is een waanzinnig nummer. Daar blijf ik bij. Maar ik heb een ander nummer. Die is nog niet zo heel lang uit. Die heb ik op zijn concert gehoord. En het is gewoon echt, het heeft, zoals jij zou zeggen, het heeft een lekkere vibe. Rockets.

0: Robbie. Nee, jij niet. Hup. Die bedoel ik. Echt waar. Er gebeuren dingen. Je gooit de verkeerde schuifjes open. Maar dat maakt verder niet uit. Het kan gebeuren. Robbie Williams, Rocket. Het nummer was niet het eerste nummer waar hij vorig jaar mee opkwam in de arena. Is dat die Let Me Entertain You. En dat is natuurlijk ook echt wel een nummer wat je ook heel vaak bij radioprogramma's hoort en ziet. Nou, vooral hoort. Dat eerste nummer waar ze dan mee starten. Want dat is hetgene wat wij als radio mensen gewoon willen. En vooral als je natuurlijk artiest zijn, dan wil je mensen entertainen. En dat zou jij toch moeten herkennen. Ik zie van alles. Ja, oké. Okay. Doen we zo even. Ja? Ik ga zo even, as you speak, nog een verzoekje binnen. Maar dat doen we zo eventjes. Met wat voor nummer? Beware. Wat voor nummer? Als jullie binnenkomen, jullie starten. Is er nou een bepaald nummer waar jullie eigenlijk altijd mee starten? Om het een beetje los te maken. Want het ene publiek is anders dan het andere publiek. Is er een bepaald nummer waar je kan zeggen, hé, als we dat gaan doen, komt het altijd goed.
1: Ja, ik vind altijd dat je, als je start, waar dan ook, dan moet je binnenkomen.
0: Ja.
1: En ik vind Tire Mother Down van Queen, dat is echt een nummer bang.
0: Ja.
1: Dan is iedereen gewoon gelijk wakker, weet je wel. Zo
0: ja.
1: Van, hey, zitten jullie klaar? Let's go, party.
0: En dat werkt altijd.
1: Ja, dat is een knaller. Je moet binnenkomen.
0: Ja, ja, nou dat is belangrijk. Ja. Als je natuurlijk met, weet ik veel wat, Frans Bouwer, heb je even van mij binnenkomt, gaat het niet worden.
1: Nee, ik denk ook niet dat wij gaan starten met een nummer van Rita Corita.
0: Niet?
1: Bijvoorbeeld, nee. Of Vader Abraham, nee. Met alle respect natuurlijk.
0: Nou ja, ik moet zeggen, als je een foute avond wil, heeft Vader Abraham ook serieus wel hele foute nummers gehad.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik ga ze niet opzoeken. Maar als je nieuwsgierig bent, Vader Abraham. En niets met Venus. Zoek het uit. Hey, zoek het uit! Dat. Oké, het is 5 minuten voor 11:30. We hebben zojuist nog een verzoekplaatje binnengekregen. En jij ook nog. Die doen we zo ook nog eventjes. Maar eerst die van Jan Oude. Die had een verzoekplaatje ingediend van De Kast. Met Raak.

0: 22:36. En dan is eigenlijk normaal gesproken het laatste half uurtje in werking getreden. En normaal gesproken is dat een... ik moet hem even zo doen. Ja, normaal gesproken is dat eigenlijk een fout half uurtje, Jeroen. Ja, ik zal hem even opengooien, dat is handiger. Is dat eigenlijk het fout half uurtje? En dat ken jij natuurlijk normaal niet, want jij bent niet echt een vaste luisteraar. Tenminste, niet om dit tijdstip, denk ik. De meeste mensen die moeten de volgende dag gewoon vroeg weg. Hè, 6 uur wekkertje of zo.
1: Ik denk het, ja.
0: Ja, precies. Maar dit is het, normaal gesproken zit het de start van het fout half uurtje. En dan kan je verwachten van... nou, kabouterplop wil ik niet zeggen. En ook niet ik hou van jou, blijf je trouw, kaliber, piratenmuziek. Nee, dat alweer niet. Maar wel gewoon de Benga Boys en de Too Unlimited. En de fase dat wij... ja, toch wel in onze jonge jaren naar een discotheek gingen en losgingen, zeg maar. De meiden
1: Engel,
0: met de schoudervullingen, kuiven vol met haarlak en dat kaliber. lang geleden, oké. We hebben nog heel veel muziek. Zeker. Tears of Fears, bijvoorbeeld. Dat is een nummer van welk album had jij aangegeven, Jeroen? Welk nummer?
1: A Batman Song.
0: Ja, en why?
1: Why? Nou ja, omdat dat is een beetje de vibe die ik meeneem naar deze show. Ik heb gekozen voor Red Hot Chili Peppers Show Me Your Soul.
0: Mm-hmm.
1: Onbekend pareltje.
0: Ja.
1: Dit nummer van Tears of Fear staat op het album Show Me The Seeds of Love.
0: Ja.
1: The Seeds of Love, moet
0: The
1: ik zeggen.
0: The Seeds of Love.
1: Ja, ja, ja. En ik heb dat allemaal grijs gedraaid. En dit is mijn persoonlijke favoriet. Dus ja, als ik één keer de kans krijg om in jouw show te komen...
0: dan moet je die... Hebben jullie deze... staat deze ook op jouw lijstje betreft We Were om te doen?
1: Nee, niet. Nee?
0: Nee,
1: nee, nee.
0: Sommige dingen hou je buiten de band. Qua muziek.
1: Nou, kijk, je maakt natuurlijk altijd gewoon als... top 2000 band maak je een selectie en een keuze van de nummers die je gaat opnemen in je set. En je probeert wel eens wat uit. En dan kijk je naar de mensen om je heen van, hey, slaat het aan, ja of nee?
0: Mm-hmm.
1: Ik denk persoonlijk dat een nummer zoals A Batman Song van Tears of Fears een beetje een buitenbeentje is. Maar dat neemt niet weg dat het een geweldige track is waarin van alles in zit. Zoveel lagen. Ga er maar eens goed voor zitten. Ga er maar eens goed voor luisteren. En neem alles in je op. Wat hoor ik? Wat gebeurt hier? Een fenomeen.

0: in één woord, Jeroen. Ja. Wauw.
1: Kijk, daar heb je het al. Jij bent zo aan de beurt.
0: In één woord.
2: Ik heb hiermee verrast volgens gewoon, mij, Celesta.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Want ik had dit eigenlijk gewoon... Ik ken, nou ja, laat zo stellen. Mijn muziekkennis is heel breed. Maar ga je mijn namen vertellen, heb ik echt serieus problemen.
2: Ah joh,
0: dat is heel slecht als radio DJ, maar het is waar. Ik ben heel slecht in namen. Toch? Jacqueline? Nee hoor. Nee, heel fout.
2: Ik denk dat jij dit nummer gewoon... voorlopig niet meer zal vergeten.
0: Hij staat in mijn lijstje.
2: Ja, heerlijk.
0: Zeker. Maar jij wilde nog wat volgens mij daarover kwijt, of dat niet?
2: Nou ja, nee. Ik heb er net natuurlijk wat gezegd over, over het nummer voordat je hem ging starten.
0: Ja.
2: Ik zou willen zeggen, ja, beste luisteraar, zeg nou zelf, wat heb je nou gehoord? Wat deed dit met jou? Dit is toch gewoon ultiem muziek. Echt, ja. Hier komt zoveel klasse voorbij. Echt een geweldig album ook. The Seeds of Love. Ga er maar eens voor zitten. Zet hem eens op. Schenk een glaasje in.
0: Ja.
2: Top, top, top.
0: Nou, dit zijn wel een van de ja, toch wel topnummers van Tears for Fears persoonlijk. Ik kende hem niet. En ik moet zeggen, Herman kende hem ook totaal niet. Maar die belde en die hangt nu daar aan de lijn. Die hangt daar prima. Sorry, Herman. Maar die heeft ook zo'n enorme brede muziekkennis.
2: Leuk.
0: Ja, dat daar word je echt eng van. Ik denk dat hij bij iedere pubquiz of popquiz, weet ik hoe dat allemaal heet, altijd wint. Zo bizar is het. Hij weet alle in- en outs en dat soort dingen. Maar hij kende dit niet. En hij vindt het fantastisch. Ah, dus dat zegt wat. Dus jij bent ook alweer doen verbazen. Jeroen?
2: Het punt wat ik wil maken bij dit nummer is dat het gewoon alles wat je voorbij hoort, wat in je omkoppelt, wat in je opkomt, wat er gebeurt, alles wordt met zoveel klasse en perfectie gespeeld. Zo goed gezongen. Het klopt. En in die periode werd alles in de studio zo vet en zo goed afgemixt.
0: Ja.
2: Ja. Dat is mijn persoonlijke favorieten, echt.
0: Ja. Ja. Dat is heel anders dan wat je nu tegenwoordig, hoe de muziek gemaakt wordt. Sorry, dat zijn ook echt artiesten, maar het is een heel ander manier van.
2: Ja, dat is helemaal waar.
0: Daar ga ik verder niet op. Jij had nog één verzoekje net. Weet je nog welke?
2: Staat hij klaar?
0: Hij staat klaar. Ja, tuurlijk staat hij klaar. Tuurlijk.
2: Ik vind het geweldig dat ik gewoon zo... dat ik dit nog
0: meemaken.
2: Ja,
0: maar dat vind ik leuk, weet je. Want we hadden vandaag eventjes via de app contact. En ik was pas geleden op jouw 40-jarig jubileum.
2: Oh, 40?
0: Weet je, 40. Je werd 40. Ga ik daarop houden. Ja, I wish, ja. Maar oké. Okay. En sindsdien hebben we af en toe contact. En vandaag hadden we even contact. En ze zei, lijkt me wel leuk. En bladibla, ik heb vakantie. Nou ja, prima. En toen stond je hier voor de deur. En dan wil ik jou ook de tijd geven. Want jij hebt ook enorm veel grote muziekkennis. En je zit ook in een bandje.
2: Ja.
0: Om ook een stukje podium te geven.
2: Ja, absoluut. En
0: daar zijn we voor.
2: Ja, on the fly zou ik willen zeggen, had ik spontaan het idee om bepaalde nummers aan te dragen.
0: Ja.
2: Of om een persoonlijk verhaal te vertellen over Henny Vrienden bijvoorbeeld.
0: Ja, precies.
2: Maar er staat nog een nummertje klaar.
0: Ja.
2: Ja, heel simpel. Ik ben bassist. Een geweldig nummer wat ik nog steeds speel. Met een te gekke baslijn. Mm-hmm. Verveelt nooit. Ook niet in 2026. En ik speel al meer dan 30 jaar bas. Dit nummer staat echt in mijn top 5 nummers om mee te spelen. En het is geworden... My Sharona, de Knack.

0: Ja, oké. Het is inmiddels 10:55 en ik moet nog even rap doorgaan. Want ik had het vorige uur een aankondiging gedaan betreft een bepaald item. En dat ging namelijk over de Efteling. Iedereen kent het wel, natuurlijk. Maar en iedereen kent ook wel de site. Nou ja, ik moet zeggen, ik ken hem enkel van naam. Ben ik heel eerlijk in. OnlyFans. Ja, ja. De Efteling is daar weer slachtoffer van geworden. Er is natuurlijk wel nieuws geweest dat... ja, ook wel in het opnames zijn geweest jaren geleden in Sprookjesbos. En ja, hè? Dan zo stellen, daar hebben ze dan andere activiteiten uitgevoerd in Sprookjesbos dan waar kinderen normaal voor gaan. Maar nu heeft het dus plaatsgevonden door een Britse OnlyFans model Zara Rose. En zij had een huisje in het vakantiepark Bosrijk gebruikt als decor voor haar pikante content. Daar waren ze niet zo van gediend, want het pretpark zelf kon er natuurlijk niet om lachen. Ze plaatsten maar liefst 11 filmpjes op de social media. En daarin blijft het allemaal nog wel redelijk braaf. Maar OnlyFans-pagina, daar is duidelijk dat zij een stuk verder gaat. En ja, dat staat toch wel in de regels dat dat niet de bedoeling is als jij bij de Efteling op bezoek gaat of verblijft. Nu heb ik 1 vraag voor de Efteling. Hoe weet je zeker dat het op OnlyFans anders is? Dan ben je OnlyFans-lid. Anders weet je dit niet. Nee, wees eerlijk. Dit kan niet. Ik ken het, maar ik ga niet checken van mijn buurman. Hey, of die wat op OnlyFans of buurvrouw zit. Nee, dan moet je toch iemand hebben die daar even op zit te kijken. Maar oké, dat weet je. Als je natuurlijk gewoon een pretpark hebt. Ja, pret voor alles en iedereen. Laat ik het daarop houden. We gaan het laatste nummer starten hierom.
1: Ja, ik zou zeggen knallen er lekker in.
0: We gaan drinken al. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor de komst. En ik vond het onwijs leuk. En ik hoop dat je snel, mocht de tijd daar zijn, weer een keer ons bezoekje komt vereren.
1: Dat lijkt me hartstikke leuk. En dan weet ik je te vinden.
0: Helemaal goed. Anouk, Runaway Together. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai, till next week.

0: TV Krimpenurbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS-journaal.
1: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

Expo. Rommelmarkt in Wilgelangerak. Dag dames en heren, de 49e rommelmarkt van Wilgelangerak zit eraan te komen. Zaterdag 29 augustus is het zover rondom het Witte Kerkje aan de Montenielaan in het buurtschap Wilgelangerak in Schoonhoven. En de zaterdag ervoor, zaterdag 22 augustus, is de laatste ophaaldag. Heeft u bruikbare spullen en of kleinere meubels? En bent u woonachtig in Schoonhoven of Lopik? De ophaalploeg komt graag bij u langs. Neem tijdig contact op met Wiljan den Boer. 06-46-55-8079. Dat is 06-46-55-8079. En de rommelmarkt op 29 augustus begint om 10 uur 's morgens.

0: Info.
1: Ontspanning en plezier. Dag luisteraars, de zomerperiode is de tijd van ontspanning en plezier. Wie op vakantie gaat, wensen we een goede reis toe en een aangenaam verblijf. De vakantiegangers in de regio heten we van harte welkom. Leuk dat u er bent en uiteraard ook een fijn verblijf toegewenst.

0: regio-info.
1: Nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. Dag luisteraars. Wie een stadswandeling wil maken door Schoonhoven samen met een gids, kan zich oriënteren op de nieuwe website stadswandelingschoonhoven.nl. De website is onlangs vernieuwd en opgefrist. De stadswandelingen worden georganiseerd door de stichting Stadswandeling Schoonhoven. Ontdek de Zilverstad, laat je informeren en bijpraten over de rijke historie. En de pret die begint dus al op stadswandelingschoonhoven.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesse Jilgus en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
5: Vermeulen Autoschade weet hoe lastig het is als u autoschade heeft. Om u te ontzorgen bieden wij een volledige dienstverlening aan. Van het ophalen van uw auto tot aan vervangend vervoer leveren. Op ons kunt u rekenen, omdat autoschade alleen al lastig genoeg is. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uur Waard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Bij de streekomroep RTV Midden-Holland bundelen 5 lokale omroepen hun redactionele krachten op het gebied van nieuwsvoorziening. Dit initiatief versterkt het fundament van de lokale journalistiek. Op deze manier zijn circa 270.000 inwoners in diverse gemeenten in Midden-Holland verzekerd van actuele berichtgeving over lokale zaken. Maar blijven zij ook geïnformeerd over ontwikkelingen in hun regio. RTV Midden-Holland verstrekt nieuws uit Gouda, Krimpenerwaard, Montfoort, Oudewater, Waddinxveen en Woerden. Meer informatie? Ga naar rtvmiddenholland.nl.

info. Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: regio-info.
1: RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet, naar eigen zeggen, nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
1: Rijtje!
2: Hey Mart, deze is van mij.

0: regio-info.
1: Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Zomerradio. RTV Krimperwaard is ook jouw vakantieradio. 24 uur per dag, gezellige muziek, afgewisseld met regio-info. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door via redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstok Verspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.